0: voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het...

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ik heb zoveel pijn, zoveel stress. En ik loop over straat en ik vraag me eerst niets meer. Wanneer gaat alles weg? Want ik kan me niet meteen.

0: En alle mensen die mij een kans geven om een pokken te maken, man. Zodat ik niet op straat hoef te hangen. En wie weet, uit deze toren gewoon iets flik. Thanks.
1: Yep, yep. Eindhoven's finest, nigga. Eindhoven's finest is hier, nigga. Rechtstreeks uit de lichtstad. Je weet zelf, file foto. Niet veel praten, eindje gram. Uit de BSCEO, representen, je weet zelf. Yeah, ben in de building. Hey, Maxfield, Maxfield. Spin die motherfucker, laat die motherfuckers weten hoe het zit, man. Mixtape 2, niet meer.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. En noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

president, this is me. En het lied heb ik gezongen in de finale van The Voice Kids. En het betekent gewoon superveel voor me. Want het gaat erom dat je mag zijn wie je bent en dat je er niet voor schaamt.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
2: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
4: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt het een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
2: Freiburg scoorde dus niet. En voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer. Eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
7: There's an old Australian stockman lying, dying. And he gets himself up onto one elbow and he turns to his mates who are gathered round and he says, "Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: era had changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
4: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
3: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
5: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
3: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: mariage.
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Ruiseling Nelis. Kijk nou eens leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de rond.

sokken, daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubje zag blauw van de drek.

Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
9: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is.
12: Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
16: Oké, we gaan.
17: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Koffie en Keuvel.
18: Met Wim Boer.

0: Kopje koffie van de VWF de Kunst.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen. Het is donderdag de 21ste mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend met Jannes in ons terugblik op de Drentse Duizend. En One Day Fly, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Higo. Straks hoor je Late Night van Maywood. Maar eerst een mooie samenwerking tussen René Vroger en Waylon. Dit is Hoe de Liefde Gaat.

0: dames. Meewoot en Late at Night.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele week in het teken van het Boerenrockfestival. En natuurlijk geven we deze week ook kaarten weg voor het festival. En dan met name voor de zondag de 16e. Met trouwens een hele mooie line-up door Jan Smit en Marco Schuitmaker. Alles komt daar voorbij. En daarom duiken we deze week ook in ons terugblik op de Drentse Doezend. Boerenrockers. In dit geval Jannes met Ik wil een boerenmeid. In 2025, eind vorig jaar, op nummer 677 in de Drentse Doezend.

Rosenbaum en Swimming Into the Water. Straks het laatste nieuws uit de regio, maar eerst een van de grote hits voor het goede doel. Dit is Vriendschap.

0: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herqua Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herqua Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herqua in Hoogeveen of kijk op herqua.nl. herqua.nl.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
0: Wandelschoenen op maat? Herqua.nl. herqua.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. aanhuishoogeveen.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. aanhuishogeveen.nl.
5: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. Vandaag is de rechtszaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner. De asielzoekers die vannacht in Stadskanaal sliepen zijn terug in Trapel. De vluchtelingen sliepen daar omdat de opvang in Trapel overvol is. En de gemeente Coevorden eist dat de in 2019 gesloten mestvergister Drentse Duurzame Energie het restant van een opgelegde dwangsom betaalt. Het gaat in dit geval om een bedrag van 5500 euro. Dit en meer nieuws vind je op rtv-drenthe.nl en in onze app. En voor het weer is hier Gert Voerman.
6: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: schatkist van Nederland.
1: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we de hele week met tv-hits en vandaag met One Day Fly. Het is een gelegenheidsformatie en eendagsvlieg. Ja, de naam die zegt er al. En dat allemaal bedacht door het team van Kopspijkers. Het was een nummer 1 hit in 2001. In Starmaker werden jongeren klaargestoomd voor de grote doorbraak in de muziekwereld. Nou, critici die beweerden echter dat het programma niet meer dan een paar eendagsvliegen zou opleveren. Ook de makers van Kopspijkers die stelden dat de succes en populariteit van de deelnemers en van de single grotendeels te danken was aan de commercie en de hype rondom het programma. Nou, ze wilden dit aantonen door zelf een single uit te gaan brengen en hier door middel van dezelfde hype als rond Starmaker een hit mee te scoren. En dat lukte. De single belandde vervolgens op de eerste plaats in zowel de mega top 100 als de top 40 en stootte de Starmaker single van deze positie. Van I Wanna Be A One Day Fly werden ruim 60.000 exemplaren verkocht en in de verkoop top 100 over 2001 stond het nummer op de 7e plaats. En de opbrengst van deze uit de hand gelopen grap

Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.

0: Eduard en ik wil jou. Het is tijd voor een nieuwe muziek. En dat wel een nieuwe single voor Higo. Met Vallen in Geluk. Ah, het is een voorproefje op het tweede album van de band. Die moet in het najaar van dit jaar uit gaan komen. Afgelopen vrijdag stonden ze nog op het Spy Festival in Emmen. En in de zomer gaan ze op verschillende festivals spelen. En staan er ook een aantal openluchtconcerten op het programma. Afgelopen zaterdag was een van de Higo's te gast bij Ruben in de Ziezo Zaterdag Show. En Ruben die had wel een idee waar die nieuwe single over gaat.
1: Hij voelt voor mijn niveau qua thema als een soort opvolger voor waar ik ben. Ik voel dat ze iets gemeen hebben en dat het wel op elkaar aansluit. Heb ik dat goed of niet?
2: Ja, dat heb je helemaal goed. Je hebt, het is wat lichter allemaal. Hè? Het is gewoon een vrolijk liedje. En we vinden het belangrijk dat we nu ook eens laten zien dat we op een plek zijn waar we ontzettend gelukkig zijn. En dat is ook wat we nu aan het doen zijn. Dat is waar we eigenlijk altijd van gedroomd hebben. En we zeiden dat gisteravond ook. Weet je, wij zaten op school in Emmen, Dion en ik, op het Estel College. En we hebben ons gala gehad in het Atlas Theater. En nu sta je te spelen. En dat is toch heel bijzonder om dat allemaal mee te mogen maken en om daar iets van te bouwen, van die droom van ons. En dat is toch ontzettend prachtig om te mogen doen. En daar gaat het eigenlijk over. Over dat soort van, dat die basis zo prachtig is dat je eigenlijk het risico durft te nemen om echt een grote sprong te maken.

paar jaar geleden en toch in 2009. 17 jaar geleden deze van Nick en Simon met De Dag Dat Alles Beter Is. Het loopt zo weer tegen 10 uur, oftewel het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste dedenpop. Tot slot iets waar je naar luistert. Dolly.

0: fietsmobiel nodig? Mobifit. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen
1: Radio in A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Maatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
16: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
15: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
16: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
15: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
16: Hoppa!
15: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
15: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.

0: The Pointer Sisters op Radio Drenthe met I Am So Excited.
1: Win kaarten voor het Boeren Rock Festival.
0: Nou, ik snap je opwinding wel. Want wij gaan namelijk ons spel spelen, Sebastiaan. Ben jij een festivalganger trouwens? Of,
2: Gematigd.
0: Gematigd.
2: Ik zoek ze een beetje uit. Zaterdag toevallig. Deze zaterdag.
0: Waar ga je naartoe?
2: In Groningen is dan het, mag ik dat zeggen? Het Wolter Wolters Festival.
0: Ja, dat mag je zeggen.
2: Daar ga ik heen.
0: Wat voor muziek moet ik dan aan denken?
2: Dat is voornamelijk disco.
0: Disco?
2: Ja.
0: Oh, maar dan jaren 70, 80 disco? Wacht even, wel, want nu begin ik een beetje te kriebelen.
2: Wel veel ABBA en zo, ja.
0: ABBA, maar ook bijvoorbeeld de Pointer Sisters die je net hoorde, dat zal daar ook voorbij komen.
2: Zou kunnen.
0: Natuurlijk.
2: Ja. En dat is heel mooi, want dat is zo gelegen een beetje in een haventje. En als de zon dan schijnt, dan voel je je echt als een god in Frankrijk.
0: En de weersvoorspellingen voor het weekend, verwachtingen, die zijn wel heel erg optimaal dan.
2: Ziet er goed uit.
0: Wolter?
2: Ja, Wolter Wolters.
0: Wolter Wolters, ja. Festival. Oké, ik hou het even in de gaten.
2: Dus kom je ook?
0: Nou, maar die disco-muziek, dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Lekker dansen met elkaar en een drankje. En dan
2: klein drankje.
0: Een zwoele zomeravond. Ja, klein drankje, meer niet. Maar ik heb nog wel in Groningen het... ik kan het nog goed uitspreken. Hullabaloo.
2: Ja,
0: Hullabaloo Festival ga ik nog één keer heen.
2: Dat is deze zomer ook.
0: Ja. Dus, maar het is in het najaar, dus dat duurt nog eventjes.
2: Ja, daar komen ook wel grote artiesten.
0: Direct, zag ik. En dat soort grote namen. Dus ik ben wel benieuwd. Ja, maar we hebben natuurlijk ook het Boerenrock Festival. Ik heb daar zelf ook twee keer acte de présence mogen geven namens deze omroep. En het is wel een feestje hoor. Daar. En de zondag, maar daarvoor geven we twee kaarten weg. Dat is sowieso leuk, want het is de familiedag. Gezellig, daar zie je mensen met bolderkarren, met de kindertjes en zo erin.
2: Ja?
0: En die zie je dan het terrein rondlopen. Gewoon gezellige sfeer.
2: Gemoedelijk.
0: Ja, echt lekker festival in een mooie omgeving. Met mooie muziek erbij. Jannes, Andreasen Junior, Marco Schuitmaker. Jan Smit, Sven Versteeg, alles komt daar voorbij. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben onze drie heren, die hebben wij de trekker opgestuurd. Robert Alden en Harm. En die zetten dan een stukje muziek aan. Alleen dat is soms een beetje slecht te horen. Luister maar.
3: Zo, daar zal even een hele klim de trekker op. Maar eerst een goed stukje muziek. Dan kijk hoe die radio werkt.
0: Welke plaat hoor je hier? Kom maar door op 0592 33 11 88. De titel en de uitvoerende artiest. En dit zijn de Beach Boys.

0: Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. En we zijn nog steeds op zoek naar de artiesten en natuurlijk ook de titel van het liedje wat je hierin hoort.
1: Zo, daar zal ik een hele klemde trekker op. Maar eerst, goed stukje muziek. En kijk hoe je radio werkt.
0: Illustere rockers hoor je hier, die vooral in de jaren 70 hun hits hadden. 0592-33-1188. Kom maar door.
2: One side of me is warm and quiet.

0: beetje oud werk van Neil Diamond, een jaar of 10 geleden, maar nu pas uitgebracht. Wild at Heart was het.
1: In kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: We gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Henrico Hofman. Henrico, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Henrico. Afkomstig uit?
2: Zwichelte.
0: Zwichelte. Hoe is het in Zwichelte? Ja. Dat is volgens mij mindere plek, of niet?
2: Ja, nou, het is nog wel mooi weer, dus het kan minder.
0: Ja, dat dacht ik. Ja, ben je echt een Zwichelter van geboorte? Of,
2: Nee, van oorsprong kom ik uit Overijssel, uit Twente.
0: Oké, wat bracht jou dan naar een nog mooiere streek dan waar je vandaan komt?
2: Nou, wij hebben een melkveebedrijf en waar wij wegkomen waren voor ons geen mogelijkheden meer. En nou ja, hier is Zwichelte nog wel.
0: En daar is het goed boeren?
2: Ja, hier is het goed boeren.
0: In dit geval, hoeveel koeien hebben jullie?
2: Wij melken 65 melkkoeien.
0: 65, oh, dat is een redelijk gemiddeld bedrijf dan, denk ik, of niet? Of, ja, er zullen wel groter wezen natuurlijk, maar...
2: Ja, dat wel groter. Als je gemiddeld bekijkt, dan zijn wij maar klein eigenlijk. Maar,
0: ja.
2: Maar wij kunnen er wel mee doen, zeg maar.
0: Ach, en dat betekent 7 dagen in de week aan het werk voor jou, denk ik, of niet?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
2: Ja, nou, dat is net hoe je het invult, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ik ben zelf een boerenzoon. Ik ben opgegroeid ook op een boerderij. Maar mijn vader had maar een stuk of 15 melkkoeien of zo. Die zaten in het dorp, dus niet zo groot. Dus,
2: nee,
0: en toch heel andere 10 in dit geval.
2: Klopt.
0: En je had de radio aan. En je bent natuurlijk ook wel een die gewend is om geluid op een trekker te horen. Dus dit was voor jou volgens mij wel heel gemakkelijk dan, hè?
2: Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf ook nog op de trekker zat, dus ja. Het geluid was ook nog dubbel, zeg maar.
0: Oké, de dubbel op. Nou, ik laat hem nog een keer de kant in.
3: Ja. Zo, daar zal hij weer een hele klim de trekker op. Maar eerst, een goed stukje muziek. Even kijken hoe die radio werkt.
0: Nou, met dubbel trekkergeluid, Henrico, waar kwam jij op in dit geval?
2: Ik kwam uit op status quo met Rocking All Over the World.
0: Hupsakee. Ik mag je feliciteren, maar je hebt 2 kaarten gewonnen voor de zondageditie van het Boerenrockfestival.
2: Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi. En je zit dus vaak op de trekker en daar heb je altijd muziek aan?
2: Ja, meestal wel, ja.
0: Ja, en welke zender? Ja, dat moet ik eigenlijk niet naar vragen natuurlijk, want anders had je niet met spel meer kunnen doen, maar...
2: Wel heel vaak Drenthe, om zo maar te zeggen.
0: Heel goed. Nou, ik ga lekker status quo draaien. Ben, vergeet de lijn. Dan gaan we jouw adresgegevens even noteren. En dan wens ik jou een hele fijne dag, Henrico.
2: Ja, kom goed. Hartstikke bedankt.
0: Yo.
2: Yo.

Songfestival in 1997. Toen won Katrina and the Waves dat met Love Shine a Light. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Marcia Hines, over disco gesproken, uit de jaren 80 met Your Love Still Brings Me to My Knees.

0: Ben Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
1: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloon.
7: Beleef de vierde editie van de TT City Run op zaterdag 20 juni. Ren vanaf het TT-circuit naar de sfeervolle binnenstad van Assen. Iedereen kan meedoen en er zijn verschillende afstanden. Maar de inschrijving gaat snel. Meer dan 3000 deelnemers doen al mee. Schrijf je nu snel in op ttcityrun.nl.
8: Het is even overal wel. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
9: Goedemorgen. De rechtbank in Assen buigt zich vandaag over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige uitbarsting zonder voorbedachte raden, dat is doodslag. Ook is onderzocht of er sprake is van een stoornis bij de man, weet rechtbankverslaggever Marjan Buring.
10: Dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden.
9: De rechtbank heeft de volledige dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Zij konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum is vol. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving. En hij roept het kabinet op om burgemeesters en gemeenten te hulp te schieten. Onder meer door het uitroepen van een crisissituatie.
11: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
9: Volgens Paas is de uitvoering van de spreidingswet cruciaal om de opvang in Ter Apel te verlichten. En inwoners van onder meer Nieuw-Weerdingen maken zich al een tijd ongerust over de overvolle opvang. Een kleine groep zogenoemde veilige landers terroriseert het dorp, zegt Wim Katoen van Plaatselijk Belang.
12: Wat die hier komen doen, weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied. Intimidatie, poging tot inbraak, insluiping. Ja, dan heb je eigenlijk de hele lading wel gedekt.
9: Het is volgend jaar 800 jaar geleden dat Drentse boeren uit Coevorden de slag bij Anen wisten te winnen. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar pakken de gemeenten Coevorden en Hardenberg uit met een openluchtvoorstelling. Daarvoor zoekt de producent lokaal acteertalent.
13: Wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen met een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken.
9: Naast de openluchtvoorstelling wil de gemeente Coevorden ook andere activiteiten en een educatief programma op touw zetten. Allemaal in het teken van de Slag bij Anen. En de gemeente Coevorden en de in 2019 gesloten mestvergister Drentse Duurzame Energie staan tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente eist dat Drentse Duurzame Energie het restant van een opgelegde dwangsom betaalt. Dat gaat om een bedrag van €5500. Het bedrijf en de gemeente voeren sinds 2018 een juridische strijd. De gemeente legde het bedrijf een dwangsom op na overschrijding van de geurnormen. De rechter veegde die dwangsom van tafel. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in onze app en op onze website rtvdrenthe.nl.
8: Dankjewel, Sebastian. Gert Voerman met het weer.
14: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Het blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug, met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
20: Oké, we gaan.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
23: alleen de prijs is anders.
24: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
25: Zoveel money!
24: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

0: ABBA op Radio Drenthe.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: En dat met Ring Ring. Nou, Ring Ring, daar komt Ellie aan in op Chuckbak. En die is op dit moment aankom in Burger. Ellie, een hele goede morgen.
3: Ja, mooi. Ja, in Burger, op een begraafplaats. Niet een plek waar ik meestal heel graag kom. Maar in dit geval is dat toch een beetje anders. Naast mij burgemeester Jan Ston. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, wat gebeurt hier allemaal?
4: Ja, we worden omringd door jongeren hier op de begraafplaats. Er is van alles te doen nu. En dat komt omdat we hier gastheer zijn voor DC Terra uit Meppel. Die hebben een internationale week over groene begraafplaatsen. En die komen vandaag in de praktijk kijken hoe het hier gaat.
3: Want waren jullie al van plan om het hier groener te maken?
4: Ja, daar zijn we al anderhalf, twee jaar mee bezig. Met informatieavond aan de mensen te vragen wat we jullie op een moderne begraafplaats. Want dat wordt dit. En daar kwam uiteindelijk de wens uit tot het ontwerp wat je nu ziet. En daar horen ook de urnenissen bij. En ja, er wordt nu van allerlei beplanting aangelegd door de studenten uit vijf verschillende landen.
3: Oh, waar komen ze allemaal weg dan?
4: Ja, Hongarije en Letland en België, Frankrijk en Duitsland. En natuurlijk Nederland.
3: En daar is de biodiversiteit volgens mij heel anders dan hier.
4: Ja, en het is hier ook aan het ontwikkelen. Hè? Vroeger, als je kijkt naar de rest van deze begraafplaats, lijkt het redelijk standaard. Het is mooi, het is groen en veel bomen. Maar je ziet dat er langzaam steeds meer aandacht komt voor de beleving op een begraafplaats. Ja, en de mensen, de gemeenschap, wilden meer aandacht voor die urnen via urnennissen. Waardoor je op een andere manier de beleving op een begraafplaats hebt.
3: Ja, dan kom ik in bij jou, Dirk. Ik ga hem tussen jullie beiden in staan. Ja. Als je hem die antenne ontwikkelt. Want hier zien we echt urnennissen, hè?
5: Ja, dit is...
3: Ik heb dit nog nooit gezien.
5: Wat wij hier zien, urnennissen, en dat wordt tegenwoordig, zie je die in urnengrafjes, maar ook taludnissen, die je daar heel mooi in de wal ziet weggewerkt. En eigenlijk zijn dat nissen die, waar urnen in bijgezet kunnen worden. En die worden mooi afgeplant straks met mooie beplanting door de studenten.
3: Ja, die zijn er al druk bezig. Je ziet ook wel wat beplanting daar al staan. Die nissen ook, daar zit een soort... Nou, wat ik heel vaak heb met zo'n muur, je kunt daar niet een keertje aansteken of een bloemetje in neerzetten. Dat kan hier straks wel.
5: Dat kan hier zeker. Bij de nissen zie je ook hier een klein plateautje voor. Nou, dat is ook mogelijk om daar een bloemstukje of een kaarsje neer te zetten als mensen dat willen. En uiteraard de omgeving eromheen, de beplanting die wij aanleggen, die onderhoudt de gemeente netjes. En wij zorgen dat er spik en span uit blijft zien.
3: Wat een moderne gemeente bij jullie.
5: Jazeker, jazeker. Wij zijn vooruitstrevend, laat ik het zo zeggen. En we proberen dit ook samen met onze inwoners van de grond te krijgen. En daar doe je uiteindelijk voor. Dus,
3: ja, normaal op een begraafplaats dan ben je gewoon wend aan strakke lijn. Vaak buxus hagen of van die berkenhagen volgens mij. Die zie je niet.
5: Nee. Beukenhagen zie je niet. Daar hebben we bewust voor gekozen. Dus hebben we echt gekeken van hoe krijgen we nou een groene uitstraling. Hoe kunnen we nou een groene uitstraling aan die urnentuin geven. En dat hebben we geprobeerd door echt beplanting te kiezen. Die veel bloeit, veel kleur geeft. En ook met wintergroene tinten, zoals dat heet. Dus het hele jaar door beleving.
3: En straks een hele... groene begraafplaats, dat is ook wel eens wat moois.
4: Ja, en onze andere begraafplaatsen zijn ook groen, maar deze is voor het eerst op deze manier ingericht. En we verwachten dat er ook op andere begraafplaatsen, als daar weer een ontwikkeling is, dat je dit soort ideeën, misschien niet precies dezelfde, maar dit soort ideeën ook kan toepassen. Want ook de participatie met de inwoners is ons heel goed bevallen.
3: Het is natuurlijk ook hartstikke leuk dat het daar wordt door allemaal jonge mensen, die waarschijnlijk ook wel hun eigen ideeën metneemt in hoe dit gaat.
5: Dat klopt. Hè. Wij hebben contact gehad met MBO Terra uit Meppel. Die hebben ook elk jaar organiseren ze zo'n week. En die hebben ons ook gevraagd van, kunnen jullie daar een bijdrage aan leveren? En wat we eigenlijk vandaag hier zien op die taluds is een beplantingstype die wordt aangelegd in de vorm van matten. En dat is best wel innovatief. En voor de studenten ook nieuw. En echt een uitdaging om te zien hoe dat dan hier in Nederland in de praktijk gaat. En hopelijk nemen ze dat ook mee in hun verdere carrière om het ook toe te passen op andere mooie plekken.
3: Hartstikke mooi. We zijn hier de hele dag nog bezig. We gaan nu weer met ons gezicht naar de mensen toe staan. Maar we stonden hartstikke met de rug naar ze toe. Het is niet zo heel net is natuurlijk. Maar we wilden ook eigenlijk wel graag zien wat hier allemaal gebeurt. Dit is voor vandaag. De studenten zijn al diverse plekken bij langs best. Hier eindigt ze, of mensen vandaag. Is het mogelijk dat zoiets nog eens vaker gaat gebeuren?
4: Ja, want wij vinden het heel belangrijk dat we vanuit onze praktijk kunnen meehelpen aan een opleiding. Want je hebt ook, ja, je kan op school van alles leren, maar je moet het in de praktijk ook zien en doen. En zeker bij groenbeleving moet je gewoon met je handen in de grond. En dat kunnen ze hier vandaag doen. En zo te zien zijn ze al behoorlijk enthousiast bezig.
3: Ze zijn inderdaad al hartstikke druk bezig. Zien we de burgemeester straks ook nog met een schuppie in de grond?
4: Nee, ik heb andere talenten. Ik dacht al dat je dat zou vragen. Nee, dat kunnen zij heel goed.
3: Ik had er graag een foto van willen.
4: Ja.
3: Goed, nou ja, dan ga je maar aan je eigen talent wijn vandaag. En Dirk, ja, jij wel met een schuppie in de grond, denk ik.
5: Ik ga straks zeker nog even meehelpen en kijken. En tussen de middag zorgen we dat de broodjes klaarstaan voor de studenten. Dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Dat is ook belangrijk. Dankjewel, man. En fijne dag verder.
0: Dankjewel, Ellie.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Songfestival.
1: Met Mooi Wark,
0: André Hazes,
1: Suzanne Freek,
0: Marco Schuitmaker,
1: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is
1: Boerenrock Festival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
0: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: de zanger van de Doobie Brothers, maar ook solo deed hij wel eens wat dingen. Deze Michael McDonald met The Sweet Freedom.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ben je een beetje liefhebber, Sebastian, van Netflix? En Netflix. Dan met name het genre met spannende suspense-thrillers-achtige dingetjes? Of?
2: True crime bedoel je?
0: Oh, ja, dat.
2: Ja, jawel, ja, zeker. Maar dat begon allemaal natuurlijk vroeger bij Peter R. de Vries.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Oh ja, de true crime in dit geval. Maar ik ben ook wel van, ik ben een beetje van de rampenfilms, mag ik graag kijken. Maar ook wel van die films, zoals oorlogsfilms, waarin dan geheime missies worden voorbereid en uitgevoerd met helikopters en laagvliegen en van hele hoogte springen, dat soort dingen meer. Nou, er was bijna een serie toegevoegd op Netflix. Ja. Namelijk, en dan van Nederlandse maken. Oftewel de geheime operatie om Bolle Jos te arresteren. En dat op volle zee. Dat was wel best geweest, of?
2: Ja, bizar, hè?
0: Ja.
2: Zo'n operatie. Dat Nederland dat in gedachten heeft.
0: Ja, en Nederlandse militairen, we zijn natuurlijk, we staan er bekend als wij gaan oefenen dat we pang pang en poef poef gaan roepen in elkaar. Ja, oké, dat is een beetje overdreven, maar ik chargeer een klein beetje. Ja. Maar dit zijn wel echt, volgens mij de top militairen die dat dan doen.
2: Dit zijn de commando's.
0: De echte, ja. Jongens. Speciaal arrestatieteam, die hebben daarvoor getraind. Maandenlang zelfs. Ze hebben zelfs een buitenlands particulier schip daarvoor gehuurd of aangeschaft. Voor de kust van Sierra Leone. En je mag natuurlijk Bolle Jos niet in het land zelf arresteren. Maar die schijnen wel eens onderweg te zijn van Sierra Leone naar Liberia. En
2: okay.
0: Dan, het moment dat die dan in internationale wateren zou zijn. Dan was het moment van, ik heb je.
2: Dan moet het net zich sluiten rondom Bolle Jos.
0: Ja, alleen ze hebben dus op het laatste moment afgeblazen om een of andere reden. Of ze dan niet aandurft of zo. Ik weet niet wat er precies gebeurd is.
2: Het risico is natuurlijk groot, maar het doet ook een beetje on-Nederlands aan of zo. Dat wij zo'n buitenlandse operatie, alsof je de Mossad bent of zo, of de CIA.
0: Ja, kijk, die Amerikanen die haalden gewoon die Maduro op. Dus die zeggen alsjeblieft je blinddoekje om en kom maar mee.
2: En natuurlijk Adolf Eichmann bijvoorbeeld, die ooit door de Mossad is opgehaald. In Argentinië, de Duitse natie.
0: Klopt, waar ook een hele mooie Netflix-film van is trouwens.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat is echt een fantastische mooie. Die is van mij al een jaar of 10, 15 oud of zo. Dus als je die een keer kunt zien, dat is ook heel mooi.
2: Ken jij de film The Last King of Scotland? Om een zijstapje te nemen.
0: Oef, dan moet ik even nadenken. Moet ik even googlen. Dat gaat daar ook over dan? Of,
2: Ja, dat gaat over, hoe heet die nou, die mens Idi Amin,
0: daar
2: gaat hij over.
0: Ja.
2: En aan het einde van de film, dan wordt daar, want op een gegeven moment kaapt hij een Duits vliegtuig, geloof ik, of een Israëlisch vliegtuig.
0: Ja.
2: En aan het eind van de film zie je ook hoe de Mossad dan in Oeganda al die mensen komt terughalen. Ook heel bijzonder om dat te zien.
0: En dan rukzichtloos, hè? Om maar eens een verkeerd woord ervoor te gebruiken, maar je snapt wat ik bedoel.
2: Heel rukzichtloos,
0: ongeveer gewoon zo'n bam, klaar.
2: Ja,
0: klopt het inderdaad. Was dat niet bij Entebbe of zo?
2: Operation Entebbe, ja.
0: Operation Entebbe. Ja, ja. Ach, mooi. Stukje geschiedenis weer. Maar Bolle Jos, die is nog steeds vrij man.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, echt.

0: en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Dit is Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Het is aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.
11: Met Wim Boer.

0: Michel Fugain samen met Le Big Bazaar en Ring Eding.
1: Het is 10 minuten over 11, nog een uurtje koffie en keuvel. Met straks nog even wat bijzonder nieuws over koning Charles. En straks om 11:40 even in gesprek met Jan-Henk de Groot over zijn optreden van komend weekend.

0: Rod Stewart op Radio Rente. En dat met zijn baby Jane.
1: Wie keuvelt hier?
0: Dat doet me even denken, Sebastian. We gaan het straks hebben even over koning Charles en dat soort dingen meer. Maar heb je dat vorige week gezien, Rod Stewart, die een gesprekje had met koning Charles?
2: Ik heb het voorbij zien komen, ja. Ja,
0: ja.
2: Ja, en dat maar gelezen. Ja.
0: En dat ging dan over het bezoek van koning Charles aan president Trump.
2: Ja.
0: En Rod Stewart die knikte zo en... nou, je hebt hem even op zijn plaats gezet. En ik zeg het dan even netjes nu, hè?
2: Rod Stewart is een leuke man. Heb je ooit een dronken Rod Stewart gezien bij de loting voor de Schotse beker?
0: Ja, ja, ja, ja. Och, dat zijn fantastische beelden.
2: Hebben die! Ja, dat is mooi.
0: Ja. Mooi. Hey, maar koning Charles, dat is toch een beetje een lastig iets natuurlijk voor hem. Want hij was uiteindelijk door een Britse radiozender... per ongeluk doodverklaard.
2: Oh, dat is niet goed. Zeker in Engeland niet.
0: Nee. Dat is eerder gisteren dat gebeurd. Per ongeluk Radio Caroline. Die meldde een bericht op social media... dat een computerfout in de studio de oorzaak van was van de vergissing. In dit geval. Ik denk, ja, hoe dan? Maar er staan natuurlijk bij iedere omroep staan daar dingetjes klaar... voor als er iets gebeurt, bij ons ook. Als er hier een nationale ramp of er gebeurt iets met Koningshuizen... wat er ook maar, en iedere omroep die heeft dat klaarstaan... dus het is geen verrassing. Dan kun je iets opzoeken en dan kun je dan vervolgens in gaan starten.
2: Alleen dan ben ik wel weer benieuwd, was het dan een netwerkfout... of heeft iemand gewoon op het verkeerde knopje gedrukt?
0: Dat weet ik dus niet. Is dus ook helemaal niet bekend in dit geval. Maar het is een automatisch systeem wat in werking treedt... als de vorst komt te overlijden. En die procedure zorgt er dan voor dat dat automatisch dat bericht gaat. Maar er staat dus niet in wat het is geweest. Het is echt een onbekende fout. En het heet ook de Death of a Monarch procedure.
2: Dus het kan morgen eigenlijk weer gebeuren. Weten het niet.
0: Ze weten het niet.
2: Ah, nou, oké.
0: Ja, klopt. Ik heb hier wel eens in het systeem gekeken. En ik moet wel zeggen, wij hebben hier ook wel bepaalde dingen in staan. Die kan ik dan wel opzoeken, mocht er iets aan de knikken zijn. En uiteindelijk ook, want ik heb dus een poosje in de politiek in mogen zitten.
2: Ja.
0: En op het provinciehuis was altijd een aparte studio ingericht. En daar kon dan de commissaris van de koning, of de koningin, toen nog... die kon dan het volk toespreken.
2: Ah.
0: Via deze omroep.
2: Ja, in Hilversum heb je natuurlijk ook een geheime... plek waar de hele redactie heen kan als het Mediapark.
0: Ja.
2: Als daar iets gebeurt, dan kunnen ze natuurlijk ook ergens terecht.
0: Zodat het allemaal door kan gaan.
2: Ja.
0: En dat zal dan ergens op een onbekende plek zijn. Ja, hetzelfde waar de politie heeft bijvoorbeeld ook dat soort meldkamers ergens in het geheim staan. Waar ze altijd nog de boel kunnen bestieren.
2: Precies. Hoe heet dat ook alweer? Je hebt ook de Designated Survivor. Die heb je ook in het kabinet.
0: Ja. Klopt.
2: Als Rob Jetten, als er aanslag is of zo op Rob Jetten, of het hele kabinet...
0: Er is altijd één minister, die hoeft daar dan niet bij te zijn. Die is ook niet bij de troonrede aanwezig en dat soort zaken meer. Dat is dan de Designated Survivor.
2: Vaak de minister voor ontwikkelingssamenwerking of zo.
0: Ja, en over Netflix gesproken, dat is ook een hele mooie serie over. Met Kiefer Sutherland die erin speelt.
2: Okay.
0: Dus de Designated Survivor. Kijktipje in dit geval.

samenwerking tussen een rocker en natuurlijk een van de dames van de Spice Girls, Mel C in dit geval, samen met Bryan Adams en When You're Gone. Het is 6 minuten voor 11:30. Straks natuurlijk nog het nieuws uit de regio en dan nog een half uurtje koffie en keuvel. Met daarin onder andere een gesprek met de Groninger troubadour Jan Henk de Groot over een optreden in Anlo wat hij komend weekend gaat geven. Tot die tijd, de Jazzpolitie. Dit is Liefdesliedjes.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
3: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
2: 20% korting?
3: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Sta op stoel nodig. Mobifit.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
6: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
7: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De rechtbank buigt zich vandaag over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Dat is de man die wordt verdacht van het doden van zijn 72-jarige partner. Belangrijke vraag tijdens de zitting is of sprake was van een vooraf beraamd plan en dus moord, of van een gewelddadige uitbarsting zonder voorbedachte raden, wat dan geldt als doodslag. Ook is onderzocht of er sprake is van een stoornis bij de man, weet rechtbankverslaggever Marjan Buring.
9: Dat is echt van belang om te kijken van, had hij stoornissen? Is dat toen ook van invloed geweest in die periode? En dat is voor de strafbepaling van belang. Van, moet hij bestraft worden of een behandeling? En op welke manier moet dat dan gebeuren? Dus dat zijn allemaal antwoorden die daarop gezocht moeten worden.
8: De rechtbank heeft de volledige dag uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling. Komende nacht is ruimte nodig voor 120 tot 130 asielzoekers die niet kunnen overnachten in Ter Apel omdat het aanmeldcentrum te vol is. Afgelopen nacht sliepen er daarom 51 mensen in Stadskanaal. Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal zegt dat zijn gemeente niet nog een keer te hulp schiet en dat nu het Rijk en het COA aan zet zijn. Vooralsnog is dus onduidelijk waar deze 120 tot 130 mensen de nacht kunnen doorbrengen. De Groningse commissaris van de Koning René Paas is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en hij roept het kabinet op om burgemeesters en gemeenten te helpen, onder meer door het uitroepen van een crisissituatie.
10: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was. Noem het een crisis en dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja.
8: Volgens Paas is de uitvoering van de spreidingswet cruciaal om de opvang in Ter Apel te verlichten. En inwoners van onder meer Nieuw-Weerdingen maken zich al een tijd ongerust over de overvolle opvang. Een kleine groep zogenoemde veilige landers terroriseert het dorp, zegt Wim Katoen van Plaatselijk Belang.
11: Wat die hier komen doen weten wij eigenlijk niet. Die zorgen alleen maar voor ellende in het gebied. Intimidatie, poging tot inbraak, insluiping. Ja, dan heb je eigenlijk de hele lading wel gedekt.
8: Volgens Katoen ondermijnt de opvang van veilige landers het draagvlak voor de asielopvang in het algemeen. Het is volgend jaar 800 jaar geleden dat Drentse boeren uit Coevorden de slag bij Anen wisten te winnen. Ter gelegenheid van dit jubileumjaar pakken de gemeente Coevorden en Hardenberg uit met een openluchtvoorstelling. Daarvoor zoekt de producent lokaal acteertalent.
12: Wij zoeken mensen uit de regio die mee gaan doen in een orkest, wellicht in een koor, als acteurs, voor de schermen, achter de schermen. Dus wij komen met een klein groepje en de rest komt echt uit de regio. En iedereen kan in principe aanhaken.
8: Naast de openluchtvoorstelling wil de gemeente Coevorden nog andere activiteiten en een educatief programma op touw zetten. Allemaal in het teken van de Slag bij Anen. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Natuurlijk vindt u, zoals gebruikelijk, meer op onze website en op onze app.
13: Zou er iets voor ons zijn, de Slag bij Anen, om daar mee te doen als acteur?
8: Nou, het lijkt me leuk, ja, Wim.
13: Ja, dacht ik ook wel.
8: Inschrijven.
13: Ja, doen we. Goed zo, mooi. Dankjewel. Het weer dan nu met Gert Voerman.
14: Vandaag zijn de zonnige perioden, maar er gaan ook stapelwolken ontstaan die plaatselijk wat gaan samenklonteren. Het blijft droog en in de loop van de middag komt de zon weer volop terug met temperaturen van rond de 21 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vannacht is het helder en koelt het af tot 9 tot 10 graden.
15: Niet meer in! zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
16: Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Crosby, Stills, Nash en Young deed deze keer ook even mee met Our House.
1: Op stap in Drenthe.
0: We keken even in de agenda voor het komend weekend. En toen vullen we ons blik op aankomende zondag op een wel hele mooie plek. Namelijk in Hanlo bij de Rondom Magnus. Een optreden van Jan Henk de Grote. Ik denk, Love Hummer is in Belden. Jan Henk, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Als Grunninger troubadour die weer even in Drenthe komt. Nu zag ik wel even trouwens naar jouw biografie te kijken. Je hebt ook nog een poosje in Drenthe woon, dacht ik.
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb vanaf 1991 tot 1996 in Tinalo woont.
0: Ja, daar ben je die van ons.
2: Ja, zeker. En het was ook een belangrijke tijd, want door heb ik ook gitaarles gehad. Het eerste eigenlijk.
0: Kijk eens.
2: En daar heb ik hele goeie herinnerings aan. En Jeroen Meijering, mijn docent destijds, heeft me veel geleerd. Dus daar ben ik slim wees mee.
0: Ach, mooi. Nou, graag gedaan.
2: Ja.
0: In dit geval, ja.
2: Drenthe, bedankt.
0: Ja. Nou, kom de zondag, dan gaan we straks nog wel even met me in de speelclub. Een mooie omgeving. Maar je hebt natuurlijk sowieso wel een mooi jaar gehad. Want als we even terug gaan naar 17 april, jongsleden. De Katerlaanprijs in ontvangst kreeg van Suzanne Top, de gedeputeerde van de provincie Groningen. Kun minder, hè?
2: Daar kon minder, ja. Ja, dat was wel een verrassing.
0: Ja.
2: Dat is gewoon de mooiste prijs die je winnen kan, of kriegen kan. Winnen is ook zo apart, maar... Mm. Dat sta je in een mooie riege van mensen die belangrijk geweest zijn voor de Grunnige tol. Ben ik wel trots op.
0: En Cornelis de Laan is natuurlijk ook, en komt die raakvlak met jou wel een beetje naar voren toe. Hij zei het onderwijs en hij had iets met de Groninge taal. Die combinatie heb jij volgens mij ook een beetje. Ja, niet dat je in het onderwijs heel veel met je Groninge taal doet, maar...
2: Nee, in het onderwijs niet. Nee, maar wel op een manier van, hey, ik geef les aan jonge studenten die de muziek in wilden en soms ook latjes schrijven wilden. En dat ik dan toch zeg van, probeer toch authentiek te wezen en iets te doen wat dicht bij jou staat. En voor mij begon het, denk ik, mijn beste tijd eigenlijk, dat ik in het Grunnes begon te schrijven.
0: Ja, toch wel, ja.
2: Dat het dicht bij onderwerpen in tol die passen bij waar je vandaan komt. Dus,
0: Jij hebt ons afgelopen jaar wel verrast met je nieuwe album Fiende. Toch een iets andere weg inslaan, wat meer elektronische sound in dit geval. En nu ben je ook weer je gaat dan weer naar de theaters in, maar dat doe je het weer met twee man. Hoe kun je muziek nou precies omschrijven? Nou? Want je kunt van de ene kant naar de andere kant gewoon in dit geval.
2: Ja, eigenlijk de basis is eigenlijk gewoon latjes. Een stuk tekst met een verhaal en de muziek die erbij past. Tenminste, dat is waar ik nastreef. En soms is dat dat je denkt van, nee, als ik het in dit jasje giet, dan komt het weer ergens over. En dan is het weer even fris en meer nij.
0: Ja.
2: En soms wil ik weer terug naar de basis en dan alleen met gitaar of piano. En kijk, ik heb allerlei verschillende albums. Ik heb een popload gemaakt. Ik heb meer richting de blues en country, Americana-achtig. En ik wil eens een keer af van die gitaar. En die altijd, er hangt ook zo'n sfeertje omheen. Hè, van als je maar in met een akoestische gitaar down, en dit is het wel goud, want dan is het authentiek. Maar ik hoor juist ook wel van de jaren 80 sound, waarin hele mooie gelaagde synthesizer partijen of gitaarsounds som komen en tot een mooie sfeer komen. En dat wil ik met het album Fiene. En nou inderdaad ga ik dit jaar weer theater in. Alleen nog met Reinoud Dauma van het Noordpoolorkest. Die mij begeleidt op piano. Dus dan gaan we echt ook geen gitaar, alleen nog maar op de vleugel en mijn liedjes en ik zing. En daar heb ik ook ontzettend veel zin aan, want dat geeft ook weer een hele andere dynamiek op het podium.
0: Ja.
2: En ik kan me helemaal concentreren op zingen.
0: Het is sowieso een bijzondere naam natuurlijk, wat jullie aan die tour hem geven.
2: Tippelzinnig.
0: Tippelzinnig. Ja, maar tippelzinnig, wat betekent dat?
2: Ja, een beetje grillig. Een beetje van dat je, met mijn pa zei vroeger altijd, als ik dan met mijn beinen heen en weer aan het zwabben was. En dan zei van, man, wat is nou? We wisten je tippelzinnig. Een beetje ongedurig. Een beetje nerveuzig. Nooit vinden kennen, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik vond het een mooi woord. En daar heb ik zo'n vers op gemaakt. En toen dacht ik van, nou, dit past denk ik ook wel goud als titel voor het programma.
0: Het is uiteindelijk ook een Drents woord, want wij gebruiken het in dit geval ook wel. Dus ja.
2: Ja, nou ja, dus ik kom ook in de kolk te spelen. Dus wat dat betreft, wees allemaal nuigd, ja, zeg maar.
0: Daarom ben ik ook nog in Roden. En daarna zag ik trouwens ook nog dat je ook ja, verder de grup over gehad. Veldhoven, Noord-Brabant.
2: Ja, daar hebben ze mij ook voor verhoogd. Ze hebben door een soort streektolachtige serie, dialectserie. En nou ja, ik heb al een paar keer eerder in Brabant gespeeld. En ik heb ook gemaakt dat mensen mij door heel best verstonden kennen. En zeker omdat ik altijd al mijn broodje de rij, zeg maar, ook in het Grunnigs douw.
0: Ja.
2: Ook al speel ik in Amsterdam of Den Hoog. En dan maak je dat mensen wennen aan zo'n tol. En dan kennen ze de latjes ook beter begrepen. Dus als ik steeds overgooi van het Nederlands naar het Grunnigs, dan is het veel stoerder om te volgen dan als ik touw mol in het Grunnigs douw.
0: Ja. We noemen er gewoon een beetje ontwikkelingshulp in dit geval.
2: Absoluut. En ik heb natuurlijk die Catalaanprijs, dus nou moet ik dit ook nog verder uitdrogen.
0: Ja, daarom. Goed zo. Nou, dat allemaal. En dat kun je via de website ook bijvoorbeeld van de Nije Kolk vinden in Roden. Daar ben je ook nog. Maar eerst aankomt zondag. En volgens mij, als je de weerberichten ook ziet, want je zat in het openluchttheater. Dat ook, ja. Kan ik wel zeggen, kun minder, hè?
2: Dat kon ook wel minder, ja. Ja, nee, daar ben ik heel blij mee. Want het is niks zo vervelend als dat de mensen allemaal zin hebben in optreden. En ze hebben de kloofuur en dan kijk je naar het weerbericht. En dan denk ik, ja, dat wordt niks. En het wordt nou hartstikke mooi weer. En, ja. En als het wordt ook nog te warm. Want ja, je zit nog een beetje met bomen en zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat ideaal is voor een optreden in de boetenlucht.
0: Ik dacht wel, in openluchttheater De Spulkoel aankomt zondagmiddag om 3:30 tot 4:30. Plekkeur reserveren, ja. Een mailtje sturen naar spulkoel@rondommagnus.nl. Lees ik hier en het aantal plekken en telefoonnummer en adres. En meer informatie op www.rondommagnus.nl/spulkoel kun je er ook vinden. Jan Henk, ja, bedankt. En ik denk dat wij, ik denk dat jij theater in gaat, op deze manier ook nog best een keer contact zullen hebben.
2: Ja, leuk. Liep me mooi.
0: Mooi zo. En eerst aankomst zondag ook heel veel succes daarmee. Hey, fijne dag.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Mooi.

Electric Light Orchestra en Hold On Tight. En daarvoor dus de massaverzon van Jan Henk de Groot, die aankomende zondag in Anlo speelt. Spelers om 14:30. Kijk even naar rondommagnus.nl voor meer informatie. Tot zover deze aflevering van Koffie en Keuvel. Morgenochtend om 9:00 zijn we er weer. Straks veel plezier met Marita. Tot slot Lady A en...

0: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woe, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
3: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
4: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
4: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
5: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden.
8: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A. en Hunze.
10: Radio A. en Hunze.
9: Dit is Radio A. en Hunze.
11: Radio A. en Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Landsekluis.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
14: Met Marita Slip.

0: Over de zaak tegen de 81-jarige Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van het doden van zijn partner Ida.
1: Klopt inderdaad. Ja, het Openbaar Ministerie verdenkt deze man van moord, dan wel doodslag. De vrouw die werd vorig jaar op 25 augustus in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo gevonden. Ze was om het leven gebracht. Haar hoofd was omwikkeld met een plastic zak. De verdachte die is onlangs onderzocht in het Pieter Baan Centrum. En uit een neurologisch onderzoek blijkt dat hij flinke schade aan zijn bloedvaten in zijn hersenen heeft. En die hersenschade die was er ook al ten tijde van de moord. En de acties van de man die zijn hierdoor beïnvloed. Vanmiddag dan komen nog de officier van justitie en de advocaat aan het woord. En wanneer de uitspraak wordt gedaan, dat is nog niet bekend. Maar het nieuws op dit moment is dus dat er een eis ligt van 10 jaar cel tegen deze Epco F.
0: En jij houdt het natuurlijk voor ons in de gaten. En zodra daar meer over te melden is, dan hoor je het natuurlijk hier. Dank je wel, Ger. Ja, en zometeen om 12:30 gaan we natuurlijk naar onze weerman, Gert Voerman. Want het wordt warm en vandaag is eigenlijk de opmaat naar nog veel meer warme dagen. Ja, hoe warm dat wordt, dat hoor je dus zometeen. En natuurlijk gaan

0: De chiffons waren dat in One Fine Day. Ja, iedereen die wil pluizen in zijn of haar familiegeschiedenis, die moet nu de oren spitsen. Want op 13 juni wordt namelijk het familiement georganiseerd bij Drents Archief in Assen. Aan de telefoon heb ik nu Paula van Ham van het Drents Archief. Paula, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is precies het familiement?
1: Nou, het familiement is eigenlijk het grootste evenement over familiegeschiedenis. En dat komt dit jaar voor het eerst naar Assen toe. En iedereen die interesse heeft in een stamboomonderzoek, die daarmee wil beginnen of juist meer de verdieping wil zoeken, die kan dan bij ons terecht voor workshops, lezingen, rondleidingen en wat al niet meer.
0: En er worden heel veel lezingen en workshops gehouden. Waarover onder andere?
1: Nou, we hebben een aantal zogenoemde flitslezingen. Dus dan leer je eigenlijk in een hele korte tijd van een kwartiertje iets meer over een bepaald archief. Dan hebben we bijvoorbeeld over de Edstoel, het middeleeuwse gerechtshof van Drenthe. We hebben ook nog een lezing over Drentse aandelen in de slavernij. Wil Schakman die komt vertellen over mensen die in de maatschappij van de kolonie van weldadigheid hebben gezeten. Waarbij vaak staat vader onbekend. En die heeft dan heel veel tips voor bronnen die je toch kan aanboren om op te sporen wie de vader van jouw voorouder is geweest.
0: Ja, het is heel erg populair, hè, op dit moment om eigenlijk op zoek te gaan naar je stamboom en waar je vandaan komt. Waarom is dat?
1: Ja, we zien wel echt de laatste jaren dat steeds populairder wordt. Ook bij jonge mensen steeds meer. En mensen zijn gewoon heel nieuwsgierig van waar kom ik nou vandaan? Wie waren mijn voorouders? Er komen ook steeds meer bronnen natuurlijk digitaal beschikbaar, waardoor het makkelijker is om vanuit huis te beginnen met zoeken.
0: Ja.
1: Dus die interesse die blijft maar komen, ja.
0: En er staat ook een adellijke familie centraal op die zaterdag 13 juni. De familie Eeuwsum. Waarom nou die familie specifiek?
1: Nou, dat is een samenwerking met de Groningen Archieven. Die hebben een prachtig archief van deze familie. Die heeft ook, als ik het goed heb, hebben die een band met Roden. Dus dat ligt alweer in Drenthe. En zij hebben een heel groot project georganiseerd waarbij heel veel vrijwilligers hebben geholpen met het transcriberen. Dus eigenlijk het overschrijven van de archiefstukken van die familie. Waardoor je een prachtig beeld krijgt van die rijke geschiedenis. En daar gaan twee medewerkers van de Groningen Archieven, die komen dan bij ons daar ook over vertellen.
0: Oh, en misschien is het vooral interessant als je het vermoeden hebt dat je afstamt van die familie.
1: Nou, wie weet, ja. Je weet nooit waar je achterkomt als je eenmaal begint. En dan is het ook vaak moeilijk om te stoppen.
0: Ja, ik begreep ook dat jullie een speciale gast hebben. Jurgen van den Berg van Radio 1, die komt geloof ik ook langs. En die krijgt ook een soort stamboomonderzoek.
1: Ja, dat klopt. Dat wordt een soort van live versie van Verborgen Verleden, wat heel veel mensen wel kennen. Er zijn twee onderzoekers zijn bezig met zijn stamboom. En die krijgt hij dan ter plekke te horen hoe zijn familiegeschiedenis eruit ziet. Ik ben er wel heel nieuwsgierig naar, want ik heb de onderzoekers zelf ook nog even gevraagd of ze al een tipje van de sluier konden geven.
0: Ja.
1: Maar helaas, dat zat er niet in. Dus ook ik moet wachten tot 13 juni.
0: Nou, dat wordt nog even spannend dan, hè?
1: Ja.
0: Het is een gratis evenement bij jullie in het Drents Archief in Assen dus. Maar je hebt er wel een soort van kaartje voor nodig, hè?
1: Ja, klopt. We organiseren het samen met het Centrum voor Familiegeschiedenis, het CBG. Via de website van het CBG zijn gratis kaarten te reserveren. Het grootste deel van het programma is bij ons in het Drents Archief. Maar er zijn ook een aantal dingen in het Drents Museum.
0: Oké. Nou, dus even naar jullie website gaan van het Drents Archief. Ja. En dan vind je ook het programma. Want dit is natuurlijk in een notendop, maar er gebeurt heel veel natuurlijk op zo'n dag. En daar kun je je dan ook aanmelden, hè, voor die dag.
1: Ja, dat klopt. Ja, daar staat het hele programma en daar kunnen mensen gewoon kaarten reserveren.
0: Ja, hoe laat beginnen jullie op die zaterdag 13 juni?
1: Nou, we zijn om 10 uur geopend. En dan om 9:45 beginnen de eerste lezingen. Duurt tot het einde van de ochtend. En dan hebben we in de middag nog het programma in het Drents Museum, wat daar nog verder gaat. Mm-hmm. Waar dan ook de familiehistoricus van het jaar bekend wordt gemaakt.
0: Leuk. En als je daar bent geweest bij al die leuke workshops, dan kan je volgens mij heel makkelijk zelf beginnen met stamboomonderzoek.
1: Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. En anders kunnen mensen alsnog natuurlijk gewoon bij ons terecht als ze vragen hebben.
0: Helemaal goed. Nou, duidelijk. Paula, dank je wel dat je het eventjes allemaal wilde komen vertellen. En heel veel plezier, hè, die 13e.
1: Ja, dank je wel.
0: Doeg.

Rob den Heijsselstaten en Banger Hart. Zometeen het bulletin natuurlijk van 12:30 met Ger. Met daarin meer nieuws over die rechtszaak tegen de 81-jarige Epco F. Naar Steve Winwood, dit is Higher Love.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Het is 12:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is 10 jaar cel geëist tegen Epco F. Dat is de man van 81. Die wordt verdacht van het doden van zijn partner Ida van 72. De vrouw werd vorig jaar op 25 augustus in het Noord-Willemskanaal bij Tinarlo gevonden. De verdachte is onlangs neurologisch onderzocht en daaruit blijkt dat hij flinke schade aan zijn bloedvaten in zijn hersenen heeft. Dat komt door meerdere TIA's, een tijdelijke afsluiting van een bloedvat in de hersenen. En die hersenschade was er ook ten tijde van de moord. De acties van de man werden hierdoor beïnvloed. Vanmiddag komen de officier van justitie en de advocaat nog aan het woord. En wanneer de uitspraak wordt gedaan, dat is nog niet bekend. Het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven, onder meer vanwege een lager prijskaartje. En dat zou dan weer ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals dus Groningen Airport Eelde. En asielminister Bart van der Brink heeft niet de bevoegdheid om een juridisch dwingende maatregel te nemen waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat heeft hij vanochtend gezegd naar aanleiding van het bericht dat niet iedereen gisteravond een slaapplek kon krijgen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de spreidingswet kan de minister gemeenten wel verplichten om asielzoekers op te vangen, maar omdat het daarbij gaat om langdurige opvang kan dat weer niet worden gebruikt om nu snel slaapplekken te regelen. Nou, tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Ger, dankjewel. Ja, en van Ger gaan we natuurlijk naar onze weerman, Gert Voerman. Een hele goede middag. Hallo, goedemiddag. Ja, Gert, ik zie dit een beetje deze dag als een soort van opmaat naar hele warme dagen. Klopt dat een beetje?
6: Ja, dat klopt. Het is een soort overgangsdag. De barometer is de afgelopen 24 uur flink gestegen. Overal in Drenthe rond de 1027 hectopascal. Was gisteren 1015 gistermorgen. En dat betekent dat er een hoge drukgebied op komst is. En dat zie je ook terug in het weer. Het is droog al de hele dag. Nou, we hebben 10 dagen achter elkaar toch regelmatig buien gehad. En vandaag is het droog. Een mix van zon en stapelwolken. Temperatuur wijst, die zat net op 17,3. Omgeving Meppel 90 graden. Vanmiddag dus op veel plaatsen zo rond de 21. Af en toe zon, stapelwolken dus. In de loop van de middag zul je zien dat het aantal stapelwolken gaat afnemen. En vanavond is het tamelijk helder. Vannacht blijft het ook helder. Koelt af, zo'n 10 graden. En de wind valt voor een heel groot deel weg. En morgen is het hoogtegebied nog dominanter aanwezig. Dat betekent voor een flinke zonnige periode. Wat kleinere stapelwolken die gaan ontstaan. En die temperatuur gaat verder omhoog met een zwakke tot matige wind. Ergens uit een zuidelijke richting wordt het op veel plaatsen 24. En ik denk zelfs op veel plaatsen 25 graden. En dat is de zomerse grens.
4: Ja, lekker. En daarna wordt het nog warmer, hè?
6: Ja, nog wat warmer. In die zin zaterdag denk ik op veel plaatsen 25, 26 graden. Misschien in het zuidoosten 27 graden. Met veel zon. Met loop van de dag gaat de wind naar het noorden toe. Komt er een heel zwak frontje dichterbij. Die kan die wat meer wolkenvelden geven. Een lichte afkoeling. Maar ook vervolgens zondag en maandag volop zon. Zomerse temperaturen, zondag zo'n 24 tot 25 graden, een graadje minder. Maar maandag komt het er dan weer bij, dus het weer boven de 25 graden. Dus een hele serie mooie dagen die op het programma staan.
4: We gaan ervan genieten, Gert.
6: Gaan we doen.
4: Helemaal goed, dankjewel. Fijne middag.
6: Hetzelfde.
7: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musicaltiendaagse.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
11: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
12: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd.

0: Cliff Richard was dat. En power to all our friends. En over vrienden gesproken.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, mijn vriendin Ellie Smit. Die is natuurlijk op Chuck bij ons in Drenthe. En ze is dicht bij huis voor een bijzondere onthulling. Ellie, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja, vriend van de show, hè?
0: Altijd.
3: Dus, altijd, ja. Ja, ik ben inderdaad heel dicht bij huis. Ik ben in de Bethelkerk in Assen, in de Grunnigestraat. Er was tijd vanmiddag echt iets bijzonders te gebeuren. Goedemiddag, Koert Wotting.
4: Goedemiddag.
3: In het korte het verhaal, het gaat over glas in loodraam. De Joodse synagoge, die ben verdwenen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Nou, in deze synagoge zijn prachtige ramen, glas in loodramen, met Bibelse voorstelling. En toen de synagoge niet meer gebruikt kon worden door de Joden, omdat ze de groep te klein worden was, is de kerk verkocht, is het gebouw verkocht aan de kerk, onder de voorwaarde dat ze zelf die glas in loodraam mochten houden. En daar hebben ze toen een plek verzocht, en dat viel niet mee. Maar uiteindelijk kwam er een vrouw uit Israël, die in Assen geboren was, Goni van Oosten, en dat was de dochter van de architect die deze raam ontworpen heeft. En die zei, wat zult wel fijn zijn dat wij die mee kwam nemen naar Israël. Nou, zei ze, dat is wel een proostend plaatje. Maar er kwam vrij snel iemand die dat wel wilde financieren. En zo bent in 1974 deze raam eruit gehaald en op transport stelde naar Israël.
3: Ze gingen op reis?
4: Ze gingen op reis. Maar het was niet een reis zonder, zonder gevaar, want de raam die bent heel slecht door aankom. Bij heel veel kapot. Er zijn twee van die raam, eigenlijk de mooiste voorstelling die erop stond, die bent gerestaureerd. En die heeft een plek gekregen in de kibbutz waar die mevrouw, die Goni van Oosten, woonde. En later, toen die mevrouw overleden was, toen bent die ramen bent door Yad Vashem gewoon. Dat is het Holocaust Herinneringscentrum in Jeruzalem. En door hebben ze nou een plek.
3: En dat, ik ga ze in even aan de mensen laten zien. Dat ben deze twee raam. Deze twee middelste raam. Ja, wat staat erop?
4: Er zit een loofhutje op en een ramshoorn. En dat heeft te maken met een feest wat in de Bijbel zit. En wij zeggen dan vaak van het Joodse feesten. Maar het bent gewoon een Bijbelse feest. En die ramshoorn, dat is een oproep om
3: Deze was het, hè?
4: Ja.
3: Deze was het. Oh, ik had net de verkeerde zien. We doen het even nog een keer. Deze middelste twee, dat ben ze.
4: Ja. Een oproep om je gereed te maken voor de grote toekomst. En ja, in de wetenschap dat we hier onderweg zijn met elkaar. En dan woont ze een week lang in zo'n loofhutje. Om ook nou te denken dat ze vroeger in de woestijn woont, 40 jaar. En door ook afhankelijk waren van wat God voor ze deed.
3: Toen, op een gegeven moment kwam jij achter dit verhaal dat er nog een aantal raam missen. En toen ben jij in de...
4: Ja, inderdaad. Toen ik deze twee ramen zien had, toen dacht ik, wacht eens even, maar wat zullen die andere ramen, wat zullen erop staan? Nou, dat heeft een heel tijd heeft dat sudderd. En uiteindelijk, een paar jaar geleden, ben ik eraan begonnen om dat uit te zoeken. We hebben allerlei fotomateriaal verzameld. Nou, er zijn foto's zat van de synagoge. Dat is allemaal zwart-wit en daar haal je dat niet precies uit. Maar goed, links en rechts overal keek wat er te verzameld was. En uiteindelijk is het gelukt om om nieuwe tekeningen te maken van die voorstelling van die raam. Dus de hele figuratie op schaal, de zaak opmeten en zo wat meer. En zo goed als kunt de kleuren die we bij je zocht, zodat die raam eruit te zien hebt.
3: Beschrijf dus eerst, de eerste.
4: Nou, dat middelste raam, dat is dan wat ik net verteld heb. Het Nieuwjaarsfeest, maar die andere twee ramen, die er links en rechts van zitten in de voorgevel. De ene die gaat over Pesach, wat wij Pasen noemt. En er zit een witte ronde cirkel op. En dat wil zeggen dat het is een zo'n ongezuurde brood, een matze, die ze dan eet. En er zit een mooie wijnbeker op, die ook dronken wordt aan het begin van het feest.
3: Echt zo'n kelk, hè?
4: Echt zo'n mooie kelk, ja.
3: En verder is glas in rood, lood is in lichtblauw, donkerblauw, groen, geel, rood. Heel veel kleuren.
4: Ja, heel veel kleuren, inderdaad. Maar ook wel heel veel ramen die zijn heel veel licht, gewoon deurlood. En afhankelijk van wat erachter zit, als schijnt de zon, zit er een boom achter, zit er een gebouw achter, of een blauwe lucht. Ja, allerlei verschillende kleurideeën, hè?
3: Klopt. Ik zal deze nog even voor de mensen thuis laten zien. Dan kunnen ze... Dit is het paasfeest. En dan is dit...
4: Dat is het Pinksterfeest.
3: Klopt.
4: En op het Pinksterfeest herdenkt ze dat ze de wet kreeg. Dat Mozes op de berg was, op de berg Sinaï, en dat hij de 10 geboden kreeg. De boekrol, zeg maar, die er later uit voortkomen is. En die ziet hierop afgebeeld. En ja, op al deze beide ramen, alle drie ramen eigenlijk, soort mooie kaarsen afgebeeld. En dat is het teken van Shabbat. Want elk feest is ook een Shabbat. En dat begint altijd met het aansteken van een paar mooie kaarsen. En ja, zo.
3: En deze twee zitten daar achter het doek, achter ons. Die worden vanmiddag onthuld. Nou zit daar ook nog eentje.
4: Ja, er is dus nog een ander raam. En daar staat de wet zit erop. Er staat twee stenen op afgebeeld. En er staat letterlijke tekst van de 10 geboden erop in het Hebreeuws.
3: Oh, ja, ik zie er stenen op staan inderdaad.
4: Ja, dus die architect die heeft dat dan in de vorm van een kubusvormige steen. En we ziet al die zo'n soort grafsteentje, om zo maar te zeggen. Maar ja, ze heeft dat op een andere manier even dat uitbeeld.
3: Ja. Nou, dit zijn dus de laatste twee stenen. Koert, vanmiddag wordt het onthuld, hè? En voor de mensen thuis, als je nou denkt van ja, hier heb ik veel te weinig van zien. Mijn collega Janine is hier vanmorgen ook best. Die mag alvast hem kijken, hem heel stiekem achter het doek kijken.
4: Ja. Dus die heeft het allemaal mooi gefilmd. Dus als je het allemaal wilt zien, dan mijn vrouw om te hem naar Drenthe nu kijken.
3: Heel goed, dank je.
4: Dat komt helemaal goed.
3: Dank je wel, Koert. Nou, vanmiddag wordt dit onthuld voor de mensen die het... die denken van, ik wil het wel graag hem zien. Kunnen ze hier naar binnen?
4: Ja, vanaf om 2:00 beginnen wij. Dus iedereen die belangstelling heeft, die is welkom.
3: Dankjewel, Koert. En voor de mensen die op de andere manier ook denken van... wilt wel geen hem zien. Vanavond in Drenthe nu ziet helemaal voorbij komen.
0: Helemaal goed, Ellie. Dankjewel. Ja.

Raccoon was dat en No Mercy. Zometeen na 1 uur, dan schakelt collega Loes van der Laan de hulplijn in. Zij is namelijk op zoek naar mensen die altijd al iets is hebben willen doen. Mooi zometeen na 1 uur. Eerst zit Zucchero en Paul Young. Sensana Danna.

0: opstoel nodig? Mobifit.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke, hippe merken als Harper en Eve, Garcia, Lofies en Zaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
0: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
5: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
6: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totale
8: A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
10: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawasheer.nl.
15: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Corday denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op corday.nl/nalatenschap.
21: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
22: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
23: Radio Drenthe.
24: Anouk in de middag.
23: Met Marita Slip.

0: NOC hier op Radio Drenthe en Thunder in My Heart.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, en de hulplijn die wordt vandaag ingeschakeld door collega Loes van der Laan. Loes, een hele goede middag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Want...
3: fijn dat ik jouw hulp kan inschakelen.
0: Ja, nou ja, mijn hulp. Ik hoop de hulp natuurlijk van onze luisteraars, dat die dan allemaal massaal gaan reageren. Want je gaat nieuw televisieprogramma maken en je zoekt daarvoor mensen.
3: Ja, klopt. Vanaf januari komt het pas op tv. We zijn er nu wel al heel erg druk mee. En hoe dat gaat heten, dat houden we allemaal nog eventjes geheim.
0: Ja.
3: Maar

0: Ik geef heel vaak mijn eigen voorbeeld.
1: Ja.
0: En dat is een beetje een gekke afwijking misschien. Maar ik heb dus altijd alles, bijvoorbeeld bij de huisarts, in het oor willen kijken met zo'n ding. Zo'n
1: hampje?
0: Otoscoop.
1: Ja.
0: Ja, weet je wel, als je dan last van, als je kind bijvoorbeeld last heeft van zijn oor, of ze checken of ze oorontsteking hadden. Ik had dat laatst bij mijn kind. En dan komt de huisarts weer aan met dat ding. En dan denk ik, hoe ziet dat er nou uit? Maar van binnen, wat zie je dan?
1: Ten eerste, ik heb nu ineens heel veel vragen, Loes. Want ten eerste denk ik van, waarom heb jij in hemelsnaam deze aandrang? Vind ik ook al een beetje gek. Ten tweede denk ik van, dan kun je toch ook even aan de huisarts vragen. Van, ik vind dat zo interessant. Ja. Mag ik eens een keertje kijken?
0: Klopt, dat ga ik ook vast wel een keertje doen als een kind mee wil werken.
1: Ja.
0: Ik kan natuurlijk niet in mijn eigen oren kijken. En ik heb het wel eens zo een beetje slinks gevraagd. Zeg huisarts, wat zie je dan eigenlijk?
1: Ja.
0: Toen zei de huisarts, zal ik daar proberen een foto van te maken? Wat niet lukte, want ik denk dat de huisarts ook niet wou dat ik in haar oor keek.
1: Nee.
0: Dus,
1: maar in het oor van je eigen kind, dat kan natuurlijk prima, toch?
0: Tuurlijk, maar dit zijn een beetje voorbeelden van kleine wensen. Soms misschien een beetje gek. Ja. Kijk, een collega zei ook, ik zou wel eens met mijn eigen auto over het Tutti-circuit willen rijden.
1: Kan best.
0: Dat,
1: ik zou bijvoorbeeld zou wel eens een keer mijn eigen parfum willen hebben.
0: Oh, dat is ook wel heel tof.
1: Ja, gewoon met mijn naam erop.
0: En dan zelf de geur samenstellen en zo.
1: Ja.
0: Ja,
1: nou, dat soort dingetjes.
0: Nou, leuk idee, Marita.
1: Ja, nou, ik geef me op, denk ik.
0: Ja, heel goed.
1: Maar dat zijn dus een beetje ook waar we aan moeten denken. Hè? Het zijn die kleine wensen. Dus inderdaad niet zeggen van ik wil graag een Ferrari. Want dan ben je gewoon on your own. Succes ermee.
0: Maar dus je zou wel kunnen dingetjes. Zeggen, ik wil een keer een dag in een Ferrari rijden.
1: Ja,
0: dat kan natuurlijk
1: prima. Dat kan natuurlijk wel.
0: Dat zouden we kunnen regelen.
1: Leuk.
0: En als dat altijd al jouw wens is geweest,
1: dan kan dat.
0: Stuur die dan in.
1: En stuur die dan in. Je zegt het al, waar kunnen we hem dan insturen?
0: Je mag het mailen naar loes@rtvdrenthe.nl.
1: loes@rtvdrenthe.nl. En wanneer neem jij ongeveer contact op met die mensen? Weet je dat?
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk dat ik vrij snel kan reageren. Tenzij ik nu overladen word door wensen. Dan laat het iets langer op zich wachten. Maar je krijgt sowieso even een mailtje terug dat ik het heb ontvangen.
1: Ja.
0: En dan als er een wens bij zit waar we iets mee kunnen, dan nemen we even contact op.
1: Dus als het niet te duur is en niet al te gek, alhoewel misschien een klein beetje gek is juist wel grappig. Maar als het een beetje specifiek is, mag het, zeg maar. Ja.
0: Niet te ingewikkeld.
1: Nee.
0: Een leuke wens, een bijzondere wens, gekke wens, alles mag. Kom maar door.
1: Helemaal leuk. loes@rtvdrenthe.nl. Loes, dank je wel. En ik zou zeggen de volgende keer gewoon met die dokter meekijken in dat oor.
0: Ja, dat komt goed.
1: Hey, doeg, hè?
0: Oh, ik ga hier zoveel vragen over krijgen.
1: Ik denk dat jij gewoon overspoeld wordt met vragen. Mensen die allemaal denken van, die Loes, hoezo met dat oor? En ik denk het zo.
0: Ik kan het zelf niet zien, dus goed. Genoeg erover.
1: Precies, ik spreek je snel.
0: Ja, hey,
1: bedankt. Doei.

0: Pat Benatar was dat. En Love is a Battlefield.
1: De slingerplaat.
0: Er is één ding wat je niet moet doen, Ger, als je bij de radio werkt. En dat is 10 seconden voordat je plaatje eindigt, een hap van je boterham nemen.
2: Oh, of een slok frisdrank nemen. Nou, dat is niet echt.
0: Dat. En ik neem dat dus wel. Ik heb dus net even een hap van mijn boterham genomen. En
2: zit het achter in je keel?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ik voel zo'n kriebeltje. Weet je, zo'n korreltje van het brood voel ik een beetje.
2: Oh, vervelend is dat.
0: Goed. Ik ga kijken of ik er doorheen kan komen.
2: Anders neem ik het over, hoor.
0: Goed zo. Ja, gelukkig. Ja, ik heb jou goed zitten daar aan mijn rechterhand. De slingerplaat. Ja, het is natuurlijk tijd om het thema te bepalen. We gaan het hebben over de slag bij Ane. Het is natuurlijk een hele belangrijke historisch feit geweest voor ons in Drenthe. Ik wist het niet, maar ik moest het even opzoeken. Jij, wist je het wel?
2: Nou, het wordt heel vaak genoemd. Ja. Die slag van Ane slag bij Ane komt heel vaak wel voorbij. Maar ik moet ook altijd inderdaad toch weer even opzoeken van wat was het ook nog maar. Maar het is inderdaad wel heel belangrijk.
0: Het is heel belangrijk. Ja. Op 28 juli 1227 versloegen de Drenten samen met Rudolf II van Coevorden, namelijk het leger van bisschop Otto II van Utrecht. Ja, en die overwinning was natuurlijk bepalend voor de ontwikkeling van onze regio. Dus eigenlijk een soort van het begin misschien wel van onze provincie, kun je zeggen. Die slag bij Ane, volgend jaar is dat precies 800 jaar geleden. Daar wordt nu een theatervoorstelling van gemaakt. Hè? Ze zijn er mee druk bezig in Coevorden en Hardenberg om dat allemaal in de stijgers te zetten. Maar wij gaan daar iets muzikaals mee doen.
2: Ja, wij gaan er ook iets mee doen.
0: Ja. Want wat gaan we doen?
2: Geen musical of voorstelling of zo.
0: Nee. Ger gaat straks zingen.
2: Ja, jij kan wel zingen.
0: Ja, maar ik...
2: Maar niet met een korreltje brood achter de keel.
0: Nee, dan sla ik even over.
2: Ja.
0: Nee, wat gaan we doen?
2: We zoeken liedjes waarin een historisch feit wordt bezongen.
0: Oeh, dat is moeilijk.
2: Ja, maar toch zou ik zo wel een paar plaatjes weten.
0: Ik ook wel.
2: En dat is naar aanleiding van die slag bij Ane, wat ook een belangrijk historisch feit is. Maar er zijn ook andere belangrijke historische feitjes die bezongen worden in misschien ook wel binnenland, zeker buitenland wel.
0: Zeker. En het mag dus een historisch feit zijn, maar het mag ook gaan over een historische persoon. Dat vind ik ook prima. Als er maar iets van die geschiedenis terugkomt in die liedjes, hè?
2: Ja, zo is het inderdaad.
0: Goed. Nou, bel hem maar door als je leuke suggestie hebt. 0592 33 11 88.

0: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
1: Damesmode Dekker.
0: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
1: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
3: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereldaan Sierbestrating.
6: In Hogeveen.
7: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Het is 1:30. We gaan naar het laatste nieuws uit Drenthe met Ger Hensen.
9: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 10 jaar geëist tegen Epco F uit Assen. De man van 81 wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote Ida van 72. Zij werd vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Tinalo gevonden met een plastic zak over haar hoofd. De verdachte is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Zijn hersenen blijken fors beschadigd door hersenbloedingen in het verleden. Het OM acht de man verminderd toerekeningsvatbaar. En de rechtbank doet op 9 juni uitspraak. Het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven, onder meer vanwege een lager prijskaartje. En dat zou dan weer ten koste gaan van regionale luchthavens in Nederland, zoals Groningen Airport Eelde. En asielminister Bart van der Brink heeft niet de bevoegdheid om een juridisch dwingende maatregel te nemen waardoor een gemeente noodopvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Dat heeft hij vanochtend gezegd na aanleiding van het bericht dat niet iedereen gisteravond een slaapplek kon krijgen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de spreidingswet kan de minister gemeenten wel verplichten om asielzoekers op te vangen, maar omdat het daarbij gaat om langdurige opvang kan dit niet worden gebruikt om nu snel slaapplekken te regelen. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Gij, dankjewel. En dan gaan we naar het weer in Drenthe met Gert Voerman.
10: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
11: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.

0: De broers Ro waren dat en Olietta.
1: De slingerplaat.
0: Ja, we hebben ons een klein beetje iets op de hals gehaald, hè Ger?
2: Ja, ik ben zelfs mijn koffie helemaal vergeten, merk ik nu.
0: Ik ook. Zat hij gewoon koud te worden links van me. En ik denk ineens, terwijl ik de broers Ro hoor zingen, ik had nog koffie.
2: Nou, ik dacht hetzelfde. Ja. Ik zie daar ineens een mok staan.
0: Nee. Ja, want we hebben zo verschrikkelijk veel leuke suggesties binnengekregen in de slingerplaat. Ja. We waren alleen maar telefoontjes aan het opnemen en aan het liedjes knippen. En het was gekkenhuis.
2: Via de app ook weer veel suggesties die binnenkwamen.
0: Ja, super hoor. Dank allemaal voor het meedenken.
2: Het verrast me toch elke keer weer, hoor.
0: Mij ook, hoor. Ik vind het echt wel knap dat het elke keer weer zo goed lukt. En we gaan zeker weten dat Rad wel vol krijgen met 26 liedjes. Maar doordat het een beetje chaotisch gaat, Ger, weten we ook niet helemaal precies wie bij welk liedje hoort.
2: Nee.
0: Excuus daarvoor. Maar we gaan ons best doen. We zijn op zoek vandaag naar liedjes waarin een historisch feit of een historisch persoon wordt bezongen. Heeft allemaal te maken met de slag bij Aanen volgend jaar 800 jaar geleden. En er wordt een theatervoorstelling van gemaakt. Beginnen bovenaan het lijstje, wil ik maar zeggen. Deze is binnengekomen onder andere van Jenny en Evert. En ik heb hem volgens mij ook nog op de telefoon binnengekregen. Maar weet ik even niet meer zo goed van wie. In ieder geval Jenny en Evert, die gaan voor deze van Redbone.

0: Wounded at Wounded Knee. Ja, natuurlijk. Een slag gaat het over met Indianen, hè, tegen de kolonisten in Amerika.
1: Ja, dat klinkt dus als best wel een vrolijk nummer. Maar nee, het gaat echt over een bloedbad. Nou, bloedbad bij Wounded Knee. Echt? Wounded Knee Massacre heet het ook wel in Amerika. Ja, onder Indianen aangericht in dat plaatsje door de Amerikaanse cavalerie in 1890.
0: Je bent goed op de hoogte.
1: Nou, ik heb hier de informatie gewoon voor hem, hoor.
0: Heel goed. De volgende kwam ook vaker binnen, hè?
1: Ja, dan ga ik ook even kijken. Oh, zeker, inderdaad. Goeie ook. Leuk nummer. Mooi nummer, ja, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Van Klein Orkest, Over de Muur, aangevraagd door... Nou, ik heb het hier staan. Mini onder meer, Ellie en ook Peter Paul.
0: Ja.

0: En ze zongen het zelf al, hè, over de muur, over het ijzeren gordijn. Daar gaat het natuurlijk over, dit lied.
1: Ja, toen Berlijn nog gescheiden werd door het ijzeren gordijn, zoals het genoemd werd. En je Oost- en West-Berlijn had. Maar
0: nou, dat is zo lang geleden.
1: Ja, heel lang geleden.
0: Ongelooflijk. We gaan gauw door met de volgende. Die is in ieder geval aangevraagd door Henny. Die had ik hierover aan de telefoon. Dat is deze van U2.

0: En ook dit nummer klinkt best wel een beetje lekker uplifting, zeg maar. Maar ook dit is niet best.
1: Dat is toch wel het meest politieke nummer, denk ik, van U2. In Noord-Ierland vond dit plaats. Bloody Sunday, dat is de bijnaam voor de dag waarop er 14 ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse soldaten na een aanvankelijk nog vreedzaam verlopen demonstratie.
0: Ja, jij weet echt alles. Wat goed. Gaan we kijken of je ook het verhaal achter het volgende nummer weet, wat aangevraagd is. Onder andere door Tinus.

0: En ik hoor Ger googelen. Nee, het is net een geschiedenisopvoering zo. Rasputin van Boni M. Ja, Rasputin natuurlijk een heel belangrijk historisch figuur in de geschiedenis van Rusland. Was volgens mij gebedsgenezer van een van de zonen van de tsaar.
1: Ja.
0: Maar kreeg stiekem volgens mij een verhouding met de tsarin.
1: Met de tsarina. Ja, tsarina. Ja, de Russische tsarina. Ja, ja. En wordt altijd, als je hem in films voorbij ziet, komen een hele grote kleerkast van een man.
0: Eng het een beetje.
1: Met zo'n baard ook. Ja,
0: ja. Ja, van die holle ogen.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk blijkt ook dat hij veel meer in de pap te brokkelen had daar in Rusland. Want de hele politieke onrust wordt eigenlijk toegeschreven aan deze Rasputin.
1: Ja.
0: Dus toch wel een belangrijke historische figuur. De volgende komt meerdere keren binnen. Onder andere van Ali. Hey.

0: daar zat hij. Starry Night, Vincent van Don McLean. Natuurlijk over Vincent van Gogh. Nou, daar hoeven we volgens mij geen uitleg over te geven, toch?
1: Nee, en ook nog de verwijzing natuurlijk naar het schilderij. Ja. Waarop die sterrennacht te zien is.
0: Precies. De volgende komt ook meerdere keren binnen. Onder andere van Freekje. Had jij nog mensen die met deze kwamen?
1: Nee, deze heb ik niet binnengekregen. Oh. Nee, daar heb jij volgens mij een aantal van gezien. Nee.
0: Rob de Nijs, Jan Klaassen, de trompet.

0: Klaassen, de trompetter. En dat ging weer over de slag op de... Oh, ik weet het wel. Ik weet het niet meer. De slag in ieder geval. En hij, Jan Klaassen, de trompetter, iemand heeft het geappt. Die was daarbij betrokken als soldaat in het leger van de prins. Dus zeker weten. De volgende kregen we ook, ja, ik blijf maar zeggen, meerdere keren binnen. Onder andere van Bert, hè?
1: Ja, onder andere inderdaad van Bert. Joan of Arc van OMD.
0: Ja.

0: Ja, die moeten we eigenlijk even een tijdje laten staan. Want dan krijg je dat bekende melodietje. Kan ik in ieder geval even vertellen dat dit gaat over Jeanne d'Arc. Ja. Bijgenaamd de maagd van Orléans. Een nationale heldin van Frankrijk. Ja, bijna iedereen kent dat beeld wel. Dat ze zo met die vlag in de hand staat. Ontblote borst. Ja, ja. Dit stukje.
1: Dit, hè?
0: Ja.
1: Heel kenmerkend inderdaad voor dit nummer. Joan of Arc, Jeanne d'Arc inderdaad. Goed gevonden. De telefoon blijft ondertussen ook maar gewoon gaan. Dus ik stel voor dat we zometeen hem meteen gaan opnemen. Niet nadat we nog even één suggestie hebben laten horen. Ook deze, ja, daar kwamen ook meerdere mensen mee. Ja, het gaat natuurlijk over Waterloo van ABBA.

0: opnieuw een vrolijk liedje, maar dat dacht Napoleon Bonaparte heel anders over. Hè?
1: Ja, dat was toch echt wel een veldslag. Oh. Uit 1815. Vijf kilometer ten zuiden eigenlijk van Waterloo. Maar ja, dat werd vrolijk bezongen door ABBA. Hadden er veel succes mee ook nog. Onder meer deze suggestie ingestuurd door Gijsje en Marta.
0: Hartstikke goed. Je hebt nog 5 minuten om een leuke suggestie door te bellen. Een historisch liedje dus. 0592 33 11 8.

0: Ja, Everything is Alright, inderdaad. Uptight, zo heet hij eigenlijk officieel.
1: De slingerplaat.
0: Maar ja, wij moeten door met de slingerplaat, Ger. Want ik zie de klok richting 2 uur gaan. En ik denk, ja, ik wil natuurlijk nog 1 liedje helemaal draaien.
2: Ja, en ja, we hebben niet eens alle suggesties kunnen zien. Want via de app komt er ook nog van alles binnen. Ik wil er nog wel eentje noemen. Ja, ik ben toch zeker Sinterklaas niet.
0: Oh, natuurlijk. Over een historisch figuur gesproken.
2: Ah, ja, is toch wel, wat is het, de bisschop van Myra?
0: De bisschop van Myra uit Turkije, zeker weten. Die kan ook nog bij op het lijstje. Ja, we gaan gauw draaien. We zochten naar liedjes met een historisch feit daarin bezongen. En dat heeft alles te maken met het 800-jarige bestaan van de slag bij Aanen volgend jaar. En dat daar een theatervoorstelling van gemaakt wordt. Ik zie dat je de X hebt gedaan.
2: Ja, de X. Nou, komt niet zo heel vaak voor. Nee. Met spelletjes is dat een beetje vervelend. Ja. Maar met de slingerplaat helemaal geen probleem. Nee. Dan komen we uit bij Boney M. Rasputin.
0: Leuk. Deze, de suggestie van Tien is hartstikke goed. We gaan hem draaien. Dank allemaal voor het meedenken met al die fantastische suggesties die jullie ons hebben gestuurd. We waren verrast. En dit is hem dus geworden. Boney M en Rasputin.

0: A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Dit is Radio A en Hunze.
5: Radio A en Hunze.
4: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
8: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
7: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
9: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
11: Wow, waarom heb je niks aan?
12: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Trulies met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
16: Met Marita Slip.

0: André Hazes junior, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Sven Versteeg, die van Blikkendag. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. En het is sowieso een feestje om daarbij te kunnen zijn op dat terrein. Heel sfeervol ben je wel eens geweest?
1: Nee, maar dat zou ik net zeggen inderdaad. Als je wel de beelden ziet, ook van tv, dan is dat inderdaad bijzonder sfeervol. Ja. En ja, als je van deze artiesten houdt, dan zit je daar wel op de juiste plek.
0: Zo is het. En wij geven daar dan 2 kaartjes voor weg voor die zondag, dus de 16e augustus. Wat moet je ervoor doen? Nou, we hebben onze eigen trekkertochtboeren, Robert, Aaldert en Harm, hebben wij op de trekker gezet en gezegd van, nou, maak maar eens even een mooi ritje. Toen zeiden ze, ja, maar er moet wel even lekker muziekje bij. Dus ja, boven dat trekkergeluid uit proberen zij een liedje op te zetten. Als je weet welk liedje dat is, dan moet je eventjes bellen naar de studio 0592331188. Dit is de opgave.
2: Heerlijk, het zonnetje schiet. Tiet om het laat op te gaan. Maar wel even een muziekje aan natuurlijk.
0: Mooi ook, die koe erachteraan.
1: Ja. Ja. Zit niet op het origineel.
0: Nee, die zit niet op het origineel. Nou, ik hoef hem niet volgens mij nog een keer te laten horen.
1: Nee, dat was echt makkelijk.
0: Dat is echt hartstikke duidelijk, ja. 0592-3311-88 als jij weet welk nummer je net voorbij hoorde komen op de trekker bij onze mannen. En wie weet ga jij er vandoor met 2 kaartjes voor zondag 16 augustus voor het Boerenrockfestival in Drouwendermond.

0: Ja, het geluid ook hier, nou is weer weg, het geluid.
1: Hoe is het weer weg?
0: Ja. Wat domme, gekkigheid. Ik moet nog een keer aan het tikken. Nee, nu is hij weer weg. Ik had net al het geluid.
1: Oh?
0: Want je hebt ook helemaal geen muis om op die twee schermen van Profis wat te doen. Dan krijg ik hem opnieuw, dan krijg ik hem weer. Kijken of dat werkt zo. Als ik nou weer dat open wat jij zegt, kijk ik een muziekprogramma krijg ik dan.
1: Ja.
0: Dan pakt hij niks. Hij geeft alleen blanco, geeft hij wat weer.
1: Helemaal niks.
0: Nee, helemaal niks. Muziek, WW, Data Station, nou, enzovoort, gewoon, hij geeft een document, geeft hij weer. Maar hij geeft helemaal geen naam van artiest of zo, of helemaal niks geeft hij.
1: Nee, ook geen NTV-adres.
0: Nee. Ik heb het nog een derde keer proberen. Ik denk niet meer dat het werkt, hoor.
1: Ik heb maar één keer aan de klik, hè? Eén keer maar.
0: Ja, nou dan krijg ik dat programma. Auto Search Free.
1: Dus ik
0: staat er bij boven. Auto Search Free krijg ik dan.
1: Nee, die niet. Die gele blokje trek je dan een keer aan.
0: Heb je dat gedaan? Wacht maar.

0: Het jaar was 1974. Toen was dit uitermate vrolijke gezelschap regelmatig te vinden in de hitlijsten. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa eigenlijk. De Rubettes heten ze en de Jukebox Jive.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Nou ja, jukebox, hè, dat is ook altijd een van de kernwoorden in dit radioprogramma. Want daar sluiten we het jaarlijkse, of het dagelijkse jaren 60 en 70 uurtje altijd mee af. Met twee padeltjes uit de jukebox gaan we vandaag ook weer doen. Maar dat is allemaal pas aan het eind van dit uur. Dus even beginnen bij het begin. En dat is door goedemiddag te zeggen. En van harte welkom te heten in dit 60s en 70s uurtje. Waarbij er weer een hoop moois voor je op stapel staat. Of beter gezegd op de stapel ligt. Mijn platenstapel wel te verstaan. Zoals deze bijvoorbeeld van Blondie. En deze van Dire Straits. Ook Candy Staten komt voorbij.

0: En deze van Neil Diamond.
1: Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy.
0: Ook ligt er alweer een oud top 40 blaadje klaar. En dat is vandaag de top 40 van deze dag in 1968. Daar hoor je zo meteen drie grote hits uit. En we gaan de datum van vandaag ook even onder de loep nemen. De 21ste mei is het vandaag. Wat vliegt het weer voorbij, hè? Nou, die geschiedenis duiken we zo meteen wel in. Maar eerst maar eens eventjes, even een goede muzikale klap geven, hè, want die is altijd toch een daalder waard. Met The King of Rock'n'Roll, hier is...

was de zomer van 1979. Toen verscheen het tweede Dire Straits album. Communique heet dat. En dit is een van de liedjes die daarop stond. Lady Writer. Heeft wel erg veel datzelfde sfeertje als Sultans of Swing. Hè? We horen dat het uit dezelfde koker komt. De koker van Mark Knopfler. Ja. En dan vraag je altijd af bij die liedjes. Waar komt de inspiratie nou toch vandaan? Hè? Zoals in dit geval Lady Writer on the TV. Nou, schokkend.

Die zat een keer tv te kijken en er was een schrijfster op. Toen dacht hij, daar maak ik een liedje over. Ja, veel ingewikkelder is het soms ook weer niet. Goed, we zijn alweer aanbeland. 3 plaatjes over 3. En je weet wat dat betekent. Dan gaan we de tijdmachine weer in om te kijken wat er zoal gebeurd is op deze dag in de geschiedenis. Nou, 21 mei 1963 bijvoorbeeld, dan treedt Little Stevie Wonder, zoals hij dan nog genoemd wordt, die treedt dan op in het Regal Theater in Chicago. Het optreden wordt opgenomen en het liedje

lekker dit, hè. Maar omdat Fingertips nogal lang duurt, wordt het liedje voor de single verdeeld over de A-kant en de B-kant. En gek genoeg wordt Fingertips Part 2 door de Amerikaanse radiostations tot de A-kant uitgeroepen. Nou goed, het wordt in elk geval een dikke hit. In de zomer van 63 staat Fingertips 3 weken op nummer 1. En dan naar de Drifters. Zij zitten op deze dag in 1964 in de Atlantic Studios in New York en nemen daar een van hun grootste hits op.

0: The Drifters en Under the Boardwalk. In de zomer van 64 komt het liedje tot de vierde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dan in deze dag in 1969 in eigen land. Dan ontruimt de politie het Maagdenhuis in Amsterdam, het bestuurlijk centrum van de universiteit. Dat is dan al 6 dagen bezet door studenten die meer inspraak willen. En de spanningen die lopen hoog op.
1: Het is nu 4:15 vanmiddag op het Spui in Amsterdam, dat nog steeds is afgezet aan beide kanten van het Maagdenhuis. Honderden Amsterdammers staan langs de dranghekken in afwachting wat er gebeuren gaat. Dat er wat te gebeuren gaat, staat vrijwel vast. Op het ogenblik is er een spoedberaad gaande tussen de burgemeester van Amsterdam en een delegatie van de bezettende studenten.
0: Ja, en dat overleg, dat leidt uiteindelijk weer tot ontruiming door de politie.
2: Merendeel van de studenten en de andere bezetters weigerden het gebouw uit vrije wil te verlaten. En velen werden dan ook eruit gedragen of gesleept.
0: Ja, een jaar na deze ongeregeldheden dan komt er een wet die studenten meer inspraak geeft op universiteiten. En dan naar Crosby, Stills, Nash en Young. Zij nemen op deze dag in 1970 Ohio op.

0: Ohio is geschreven door Neil Young nadat er een paar weken daarvoor rellen zijn uitgebroken op de campus van de Kent State Universiteit in Ohio tijdens een studentendemonstratie tegen de Amerikaanse militaire inval in Cambodja. Als leden van de Nationale Garde arriveren, dan worden 4 studenten door hen doodgeschoten. Ohio komt eind juni 1970 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikt de 14e plaats. En dan, ja, dit is dan wel leuk hoor. Op deze dag in 1971 opent dan nog prinses Beatrix een bijzonder thema- en attractiepark in Biddinghuizen.
1: Beleef de dag van je leven, de Flevohof.
2: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin.
3: De Flevohof is geopend in 1971. En de totale kosten waren ongeveer 22,5 miljoen gulden. Ja, dat was het idee om hier dat themapark, wat ging over land- en tuinbouw, om dat dan hier neer te zetten op in de polder.
4: Flevohof, dat is niet zomaar iets. Dat is een kijk-, speel- en doepark.
1: Flevohof.
4: En je steekt er nog wat van op ook. Kijk-, speel- en doepark.
0: Ja, de Flevohof. Een park met educatieve attracties rondom de thema's landbouw en veeteelt. Zo is er bijvoorbeeld een groenteveiling. En je kunt er knutselen, potten bakken en schilderen. 1991, dan gaat het park failliet en wordt het overgenomen door pretparkbedrijf Walibi. En dan nog even naar deze dag in 1973. Dan maakt zanger Paul Rodgers bekend dat zijn band The Free ermee ophoudt. 3 jaar daarvoor heeft de band zijn eerste hit met All Right Now.
5: Ow!

nou, en zo glijden we al automatisch die oude top 40 weer in, hè? Het is weer een gelikte boel vandaag. Ik heb de top 40 van deze dag in 1968 voor je meegenomen. En daaruit hoor je zometeen de onvervalste nederpop van de Sandy Coast. En I See Your Face Again. Daarvoor eerst nog Billy Joe Royal met Hush. En eerst een klein beetje flower power met de Small Faces. Dit is Lazy Sunday.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
1: Altijd lekker koken, oma.
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
1: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
3: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op EgbertJanMaaltijdservice.nl.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3.

0: informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Het is zo goed als 3:30. Dit zijn de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 10 jaar geëist tegen Epco F. uit Assen. Hij wordt verdacht van het doden van zijn echtgenote, Ida. Zij werd vorig jaar in het water van het Noord-Willemskanaal bij Tinalo gevonden met een plastic zak over haar hoofd. De directeuren van uitzendbureau Bikkelgroep in Hoogeveen hebben volgens de Raad van State terecht boetes gekregen voor onderbetaling van Letse arbeidsmigranten. Ze deden hetzelfde werk als het Nederlandse personeel, maar kregen minder dan het wettelijk minimumloon. En het kabinet moet onderzoeken welke gevolgen de vliegbelasting heeft voor Groningen Airport Eelde. Volgens verschillende politieke partijen kiezen steeds meer Nederlanders vanwege de lagere prijzen voor een vlucht vanaf een buitenlandse luchthaven. Het hele verhaal en nog veel meer ander nieuws kun je terugvinden op rtvdrenthe.nl en in de app. En dan voor het weer naar Gert Voerman.
1: Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. In de loop van de middag neemt het aantal van de zon alleen maar toe. En mooie temperaturen op veel plaatsen, 20 tot 21 graden... met een zwakke tot matige zuidwestenwind. En vanavond en vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 10.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Studio Steenbergen. 60s.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival.
2: Boeren.
0: Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

een van de beste liedjes van Neil Diamond. Hè? Deze Cracklin' Rosie. Ook nog Diana Ross en The Supremes met You Keep Me Hanging On. En Candy Staten en Young Hearts Run Free. 4:12 is de tijd in het jaren 60 en 70 uurtje op Radio Drenthe. Het buitengewoon aangenaam radiouurtje. Elke middag doen we dat, hè. Tussen 3 en 4. Allerlei moois komt er voorbij. Hele grote hits, maar zo af en toe ook eens eentje waarvan je denkt... hey, ja, leuk, ik was hem bijna vergeten. Fijn dat hij weer eens tevoorschijn komt in dit programma. Nou, ik heb daar vandaag weer zo een. Het aloude Summertime van de legendarische George Gershwin. Nou, eindeloos vaak op de plaat gezet. Ook zo'n ultieme zweterige zomerplaat, zomerliedje. En in de top 40 verschillende keren een hit geweest in verschillende versies. Bijvoorbeeld in de uitvoering van de Zombies. Maar ook van de Nederlandse Brainbox. En de Shakespeare's herinner je misschien nog wel. Maar de grootste hit, de grootste top 40 versie... Hè, de grootste hitversie moet ik dan eigenlijk zeggen, van Summertime. Dat is deze, die ik nu voor je heb meegenomen. En ik hoop dat je er de zomerse kriebels een beetje door krijgt. 1966 kwam het uit en het werd een wereldhit. Hier is Billy Stewart.

Onverslijkbaar dit, hè? Van Blondie, Debbie Harry en haar hele bandje The Heart of Glass. En daarvoor nog Billy Stewart en Summertime. Kijk, daar zijn die mysterieuze geluiden van onze jukebox alweer. Dat betekent dat we het uurtje af gaan sluiten met twee klassiekers uit die jukebox. En dat zijn er vandaag twee van. PZN, nog altijd een van de meest succesvolle Nederlandse bands in de top 40. Sowieso trouwens een van de meest succesvolle bands in de top 40, wereldwijd gezien ook. Ja, een oneindig aantal nummer 1 hits op hun naam. Deze legendarische band uit Volendam. En wat is nou de aanleiding om twee liedjes van BZN in onze jukebox te toveren? Nou, dat heeft er alles mee te maken. 19 jaar geleden, deze dag in 2007, net voor hun afscheidconcert. Dat vindt dan plaats in juni van het jaar 2007. Ja, dan worden er allerlei eerbetonen bedacht. Zo krijgen de BZN-leden ook een set met hun eigen postzegels. Ja, nou, dan ben je groot hoor, als je dat gebeurt. BZN-postzegels bestonden toen echt. En die werden uitgereikt door postbode Siemen. Weet je wel, uit de tv-serie Zaai. Ja, dat is wel leuk bedacht. Nou, de bandleden waren er hartstikke blij mee. En ja, uiteindelijk kwam dat afscheidsconcert er nog achteraan. En inmiddels zijn ze wel weer eens een keertje bij elkaar geweest. Weer op een wat laagdrempelige manier. Uiteindelijk is het allemaal weer koek en ei, begrijp ik, tussen de PZN-leden. En het allerbelangrijkste, dat muzikale oeuvre dat ze nagelaten hebben. Tjonge, jonge, jonge, dat is rijk. En dat is vooral heel erg groot. En het leuke is, ja, we vergeten het nog wel eens. Toen ze in 1966 begonnen, toen waren ze nog veel meer een rockband dan de wat meer middle-of-the-rockband die ze later werden. Nou, dat is voor onze jukebox natuurlijk een prachtig uitgangspunt. Pak ik eentje uit de latere periode en eentje uit de eerdere periode. Straks hoor je Oh Me Oh My. En eerst, ja, met een beetje pittige gitaartjes, ga ik de naald op de plaat zetten voor Sweet Silver Annie.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
7: Damesmode Dekker.
6: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
7: Damesmode Dekker Inside.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.

groen en geel, opnieuw een trek. En als de meester jarig was, werd het rumoerig in de klas en zat je daar

presenteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint...

0: kind is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

programma Hit Week. En Hit Week wordt altijd gepresenteerd door Marcel van der Meulen. Maar Marcel is vanavond even niet. En volgende week is hij er ook niet, heeft hij mij verteld. Hij is gewoon aan het beter worden en dat vinden we hartstikke fijn. En daarom is hij op 4 juni zou hebben afgesproken weer van de partij hier live vanuit de studio. En dan kunnen jullie ook weer de hitweek van Marcel verwachten. En ik ben Luc, ik mag het van hem overnemen vanavond. We gaan een uurtje radio maken van 6 tot 7. Waarvan het laatste half uur natuurlijk Noordoost-Drenthe informatief met een paar leuke interviews. Maar goed, we gaan ook lekker muziekje draaien. We beginnen met El Giro. Ja, en El Giro, dat is natuurlijk Roof Garden. En dan mag je van alles bij bedenken welk dak en welke tuin dat is. En jij mag bij je gaan werken. Hier is die, El Giro. Ja, El Giro. Komt-ie.

Het Roof Garden van El Giro. En dan gaan we nog eventjes een stukje vinden. Jingle Love. Deze gaan we even het oerwoud in. Oftewel gewoon lekker de jingle in. Kom maar eens. Het zullen je buren zijn. Zijn ze gelukkig niet. Hier is The Time.

0: that's it, that's it. Hold on.
1: Ze lagen hem gewoon nog een beetje uit, hoor je dat? En dan kom je terug uit de jungle en dan heb je dat gewoon. Maar dat wil je helemaal niet. We gaan eens eventjes kijken of we nog wat anders kunnen verzinnen. Deze zetten we even uit. En dan lopen we naar een andere microfoon en dan zeggen we van... de gemeentebelangen van de VVD en het CDA bereiken een coalitieakkoord. Dat is vandaag op 21 mei 2026. De partijen gemeentebelangen, VVD en het CDA... die hebben hun gesprekken over de nieuwe coalitie afgerond... met het vaststellen van het coalitieakkoord. En dat heet Samen bouwen we aan een sterk A en Hunze. Jacob Flux van de VVD en Sonja Hilgenga van het CDA... en Rabbe Vedder van gemeentebelangen... zijn de beoogde wethouders voor de nieuwe collegeperiode. Nou, dat zou mooi zijn dat ze eindelijk weer rust hebben... en dat ze met elkaar gewoon lekker aan het werk kunnen... om ze gewoon een lekkere gemeente te maken... waar we met heel veel plezier en heel veel genoegens kunnen blijven wonen. Want daar gaan we voor allemaal. Ik zie ook dat er iets is voor de lagere inkomens... ten aanzien van de isolatie. Maar goed, dat moet je allemaal maar even lezen in De Schakel. Want die valt binnenkort. Die is gisteren in de bus gevallen. En dan kun je dat allemaal eens eventjes nalezen. Maar vandaag is er dus het nieuwtje van het coalitieakkoord... tussen de partijen gemeentebelangen, VVD en... het CDA. Goed, en als we dan toch in de politieke sfeer bezig zijn... dan mag je altijd tegen elkaar zeggen... Don't you forget me. En dat is natuurlijk een nummer van de Simple Minds. En die gaan we nu draaien.

Ik denk zo'n beetje dat hij de tekst een beetje kwijt is. En dat hij daar maar zoekt van la la la la la la. Maar de man die nooit de tekst kwijt was, was natuurlijk Michael Jackson. En die Michael Jackson die heeft zoveel nummers gemaakt. Maar ik heb een keuze gemaakt voor vandaag. Billie Jean.

En we hebben een heel leuk weekend voor de deur. Dit is namelijk het hele mooie Pinksterweekend. En de Pinksterweekend ziet er nog fantastisch uit ook. Maar als ik nog zeg van dat je ook bezoek zou kunnen krijgen vanuit het zuiden, of een beetje vanuit het zuidoosten, dan moet je ze allemaal wel even opbellen of even mailen dat de A28 is afgesloten tijdens de Pinksterdagen. Want het Pinksterverkeer in Drenthe raakt helemaal vol. De wegen die lopen helemaal vol. En dat komt, ja, dus als je dus naar Drenthe, naar Groningen, naar Friesland wilt rijden, en vooral vanaf vrijdag 22 mei moet je rekening houden met extra reistijd. Door groot onderhoud aan de A28 tussen de Vluitenberg en de knooppunt Hoogeveen in de zuidelijke richting afgesloten. Dus daar gaat alles over één baan en je weet wat dat zo'n beetje inhoudt. Volg de wegenvignetten, zoals dat zo mooi heet. Dat zijn dan die letters die je op die grote borden ziet. Als je dat mag gewoon volgen, dan kom je altijd wel weer op de juiste plek terecht. Maar goed, de vakantieparken, de campings en de natuurgebieden, die zullen wel weer vollopen in Drenthe. En laten we daarop hopen. Laten we hopen op een fantastische, mooie week tot nu toe. Even kijken, nog meer verkeer? Nee, verkeer voor dit moment niet. We gaan weer een muziekje draaien. En wat gaan we doen? Dat gaan we doen met niemand minder dan Rod Stewart. En die heet Baby.

En we gaan een klein beginnetje maken met 1999. Maar we gaan ook even wat anders doen. We beginnen zometeen met Noordoostpunten informatief. Maar ik ga eerst even iemand bellen. Dan kom ik zo weer bij u terug.

0: elke werkdag bij Radio A. en Hunze. Noordoost-Drenthe informatief. Iedere werkdag van 6:30 tot 7:00. Een samenwerkingsprogramma van Tinarlo Lokaal en Radio A. en Hunze. Maandag tot en met vrijdag. Een live podium voor cultuur, evenementen, nieuwtjes en achtergronden uit jouw buurt. Heb je nieuwtjes, info over voorstellingen of organiseer je zelf een bijeenkomst of cultureel evenement? Laat het ons weten. Mail naar info@radioaenhunze.nl of redactie@tinarlolokaal.nl.
1: Nou, welkom bij Noordoost-Drenthe Informatief. En ik ben Lucienne van der Boor en naast mij zit Luc Ensing. Wij vervangen Marcel van der Meulen even vanavond. Dus even twee mensen die u niet altijd gewend bent op de donderdagavond. En we gaan twee interviews houden en daar gaan we ook zo mee beginnen. We gaan spreken met Erwin Broelsema van Landschapsbeheer. En we gaan het met hem hebben over vrijwilligers, want die zoeken ze namelijk. En we gaan ook praten met Josine Olger. Zij is onlangs in onze gemeente neergestreken. En ze doet best bijzondere zaken met haar yoga-organisatie. En daar willen we natuurlijk alles over weten. Blijf luisteren, zou ik zeggen. En gaan we direct door, Luc?
2: Ja,
1: Luc die bemoeit zich er natuurlijk ook gewoon mee. Hè, want dat zijn we wel een beetje gewend, Luc.
2: Ja,
1: dus het is niet alleen Marcel die dan praat, maar dan ook nu is het gewoon Luc en Lucienne.
2: Dat klinkt prima.
1: Dat dacht ik, hè?
2: Ja. Gewoon wat lettertjes toevoegen en je bent eruit.
1: Zo is het. Nou, dan gaan we eventjes op een manier eventjes iets doen.
2: Ja.
1: We gaan namelijk even... we hebben Erwin Broelsema aan de lijn. Kunnen we wat zeggen?
3: Ja, zeker.
1: Nou, kijk aan.
2: Top.
1: Volgens mij gaat het zo helemaal goed komen.
2: Ja, dankjewel, Erwin.
1: Ik weet niet of je de intro gehoord hebt.
3: Ja, ik heb wat kunnen horen.
1: Dat is heel goed. Dat was ook de bedoeling. Ja, nou ja, ik heb het al net over. Je bent van. Mag ik je tutoyeren trouwens?
3: Ja, zeker.
1: Ja, omdat je ook Erwin zijn. Ja, anders wordt het meneer Broelsema. Maar in ieder geval, je bent van Landschapsbeheer.
3: Ja, ik werk bij Landschapsbeheer Drenthe, inderdaad.
1: En waar houdt Landschapsbeheer Drenthe zich mee bezig?
3: Ja, eigenlijk zegt de naam het al. We zijn actief in het landschap.
1: Ja.
3: Maar op vele vlakken. Onder andere met vrijwilligers. Ondersteunen, begeleiden en faciliteren.
1: Mm-hmm.
3: Dat doen we eigenlijk in opdracht van provincie en gemeente. En in die hoedanigheid begeleiden wij zo'n 550 vrijwilligersgroepen. En daar zijn zo'n 7000 vrijwilligers in vertegenwoordigd.
1: Zo, dat is niet niks.
3: Die zich inzetten voor het behoud en het onderhoud van het landschap. En soms ook van de eigen omgeving. Van een buurtinitiatief tot een landschapsbrigade die echt houtballen en sims onderhoudt. Dus, en alles wat daartussenin zit.
1: Nou, dat is niet niks. Ik sta er helemaal verbaasd van. Zoveel. Ja, zoveel vrijwilligers ook. Ja, dat is veel hulp, veel handjes nodig, zeg maar.
3: Ja, het zijn allemaal zelfstandige vrijwilligers. Die zelfstandig georganiseerde vrijwilligersgroepen actief zijn. En die wij faciliteren, ondersteunen. Met onder andere plantgoed, maar ook met gereedschappen.
1: Ja, dus als je...
3: En raad en daad.
1: Ja, dat snap ik. En waar zoeken jullie nou eigenlijk gewoon vrijwilligers voor?
3: Nou, vrijwilligers die wat willen doen in het groen, in hun landschap, die kunnen zich altijd melden. Vaak zijn er in de directe omgeving andere vrijwilligersgroepen actief waar ze bij kunnen aanhaken. Maar we zijn specifiek op zoek eigenlijk naar iemand die het heel leuk vindt om Landschapsbeheer Drenthe direct te ondersteunen en te helpen bij het organiseren van de uitgifte van het gereedschap en dergelijke voor wat wij uitlenen aan de vrijwilligersgroepen in Drenthe.
1: Aha.
3: Dus we hebben een werkschuur in Anderen. Die is elke vrijdagmiddag geopend. En daar kunnen vrijwilligers kosteloos handgereedschappen lenen om hun vrijwilligerswerk goed te kunnen doen.
1: Okay.
3: En daar hebben we er zit altijd een medewerker van ons op vrijdagmiddag. Maar er zijn ook een aantal vrijwilligers die het onderhoud doen van het gereedschap.
1: Ja.
3: Want ja, wat is vervelender dan stom gereedschap om mee te werken?
1: Of dat een steel in één keer afknapt of zo.
3: Ja, dat gebeurt regelmatig. En dan komen ze bij ons om even een nieuwe schep om te wisselen. En dat soort zaken. En we zijn eigenlijk op zoek naar iemand die het ook leuk vindt om dat administratief daar wat in te ondersteunen. En vooral heel gezellig vindt om met andere vrijwilligers in de werkschuur één keer in de week een dagdeel op de vrijdagmiddag gezellig klussen te doen.
1: En dat is wel heel specifiek, hè, waar jullie naar op zoek zijn.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En zijn er nog verdere eisen die jullie stellen aan vrijwilligers?
3: Ja, nou ja, belangrijkste is dat ze gemotiveerd zijn natuurlijk. We zijn nu op zoek naar iemand die het ook leuk vindt om administratief wat werkzaamheden te doen.
1: Ja, dat is toch wat minder dan in het landschap zeg maar bezig zijn.
3: Ja, klopt. Ja, maar dat zijn specifiek. Ja. Ja, je hebt vrijwilligers die heel graag bestuurlijk iets doen. Dus in een vereniging of in een stichting. Maar je hebt ook vrijwilligers die echt de handen uit de mouwen willen steken. Ja. En ieder met zijn eigen drijfveren. En dat is het mooie in het werken met vrijwilligers. De ene doet het om fit te blijven, gaat hij lekker buiten aan de slag. De ander doet het om wat bij te dragen aan de maatschappij. Ja. En een ander doet het om onder de mensen te zijn. Dus,
1: dat is ook heel belangrijk natuurlijk.
3: Voor het sociale vlak. Ja, dat zeker. Is zo belangrijk.
1: Ja. Maar als je
3: administratief
1: bezig bent, heb je dan nog wel een beetje collega's in de buurt?
3: Of is sowieso is een van onze collega's daar altijd aanwezig in de werkschuur die ook administratief ondersteunt.
1: Ja.
3: En er zijn op dit moment hebben we 3 vrijwilligers die ook het onderhoud van het gereedschap doen. En die zijn in dezelfde ruimte, vindt dat allemaal plaats.
1: Oh, oké. Okay.
3: Dus dat is gewoon heel gezellig. En tussendoor natuurlijk koffie drinken met koekje erbij.
1: Oh, dat is altijd goed. Dat klinkt al goed.
3: Informele setting, zeg maar.
1: Ja. Wel lekkere koekjes, hè? Want je moet natuurlijk wel nu even pleit bezorgen.
3: Moet je af en toe wel even in de watten leggen.
1: Precies.
2: Geen namen noemen, hè?
1: Ja,
3: er zit natuurlijk direct aangestuurde vrijwilligers zijn, zit daar ook gewoon een bepaalde vergoeding aan, vrijwilligersvergoeding.
1: Oké. Okay.
3: Reiskostenvergoeding en dergelijke.
1: Maar jullie zoeken geen mensen die per se, bijvoorbeeld die moeten gaan zagen of met ander materieel.
3: Ja, we kunnen altijd bij heel veel groepen kunnen ze vrijwilligers gebruiken.
1: Okay.
3: Die in het groen actief zijn.
1: Ja.
3: En die kunnen wij koppelen.
1: Ja, want er kunnen best mensen zijn die nu luisteren en die zeggen van ja, dat is allemaal wel leuk en aardig, maar administratief, ik heb gewoon twee hele goede handen en ik zou daar ook wel eens wat bij willen doen. Kunnen ze dan ook bij jullie terecht?
3: Ja, dan kunnen ze zeker via de website bij ons melden en dan kunnen wij kijken of of aan de hand van wat degene dan wil gaan doen. Of wij ze kunnen koppelen aan een werkgroep. Of dat dat de mogelijkheid er eventueel is om een nieuwe werkgroep op te starten. Vooral in de regio Aan-Hunze zouden we nog wel heel graag een keer een landschapsbrigade opstarten.
1: Die echt wat is dat dan?
3: Singels onderhoudt. Ja, die onderhouden echte houtballen en singels.
1: Oh, klinkt namelijk een beetje iets als het leger of zo. Nee, een landschapsbrigade.
3: Het is een brigade eigenlijk die door het landschap heen de houtwallen en singels onderhoudt. Soms boomvormers eruit en weer struiken erin. Zodat je de verschillende gelaagdheden weer krijgt in de houtwallen en singels.
1: Oh, okay.
3: We zijn ook op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om in georganiseerde vorm met elkaar fruitbomen te snoeien.
1: Er is nog genoeg te doen, hoor ik al.
3: Ja, zeker.
1: Die zijn nog lang niet klaar met 7000 vrijwilligers, dat hoor ik al.
3: Nee, dat mag best wel.
1: Ja, dat mag nog wel meer. Ja. Waar kunnen mensen zich melden, Erwin?
3: Ja, het handigste is om het via de website te doen, ldrenthe.nl. Via ons staat al een contactformulier op.
1: Ja.
3: En dan komt alles wel terecht op de juiste plek. Dat zijn mijn collega's van de administratie over.
1: Oké, dus dan gewoon via de website. Wil je dat nog een keertje noemen?
3: lbdrenthe.nl. Drenthe met een A natuurlijk.
1: Ja.
3: En LB staat voor landschapsbeheer.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik kan me niet anders voorstellen dat er gewoon mensen nu zijn die gaan zeggen van ja, we gaan daar gewoon even op kijken. We gaan kijken wat ik kan doen.
3: Ja, dat is super. En ook als mensen in georganiseerde vorm, dus met de buurt bijvoorbeeld, een vergroeningsactiviteit willen gaan doen, kunnen ze zich ook melden. Kunnen wij hun ondersteunen in het traject.
1: Ja, zeg maar niet zo hard. Dan heb je straks nog meer vrijwilligers nodig, hè?
3: Ja, maar dat is alleen maar mooi.
1: Oké, mooi. Dankjewel voor dit gesprek, Erwin.
3: Graag gedaan.
1: En heel veel succes met al die vrijwilligers.
3: Ja, dankjewel. En jullie een hele fijne uitzending.
1: Dankjewel, hoor. Ja. Oké.
2: Dankjewel, Erwin. Dag. We gaan even door met, als je vrijwilliger bent, dan heb je zeker een leven. En dan wil je heel graag zeggen, it's my life.

0: Nou, dan gaan we nu verder met het volgende interview. Ja, we hebben best wel een drukke avond vanavond, hè? Soms hebben we maar één interview, soms hebben we twee. Ja, soms hebben we er drie, maar dan wordt het wel heel kort.
1: Dat is te veel, want dan zit je altijd in het nieuws.
0: Ja, dan zit je in het nieuws.
1: Dan kom je dan niet uit.
0: Ja, en nou, we hebben net natuurlijk leuk gepraat met Erwin Broelsema van Landschapsbeheer Drenthe, die vrijwilligers zoekt. En dan gaan we over tot iets heel anders. Maar misschien heeft het ook wel met landschap te maken. Welkom, Josine Olgers.
2: Dank je wel.
0: Wij lezen ons even in altijd. Hè, en dan kijken we even naar de website. En dan zei je, je website heet Josine.
2: Ja.
0: Ja. En bijvoorbeeld niet yoga met Josine, want dat is toch wat je doet.
2: Ja, ik doe yoga. Ik had eerst een website die heette Yoga op Schiermonnikoog.
0: Ja.
2: En aangezien ik nu van Schiermonnikoog af ben en in Anlo ben geland, dacht ik ja, yoga op Schiermonnikoog. Nee, dus ik dacht, ik doe gewoon mijn naam, want ik doe meer dan yoga alleen. Dus dan kun je me vinden op die naam.
0: Ja, dat hebben we ook gedaan.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, een mooi dorp, hè, Anlo? Hè?
2: Heel ja, mooi, ja.
0: Ik ben helemaal niet bevooroordeeld, helemaal niet.
1: Nee.
0: Helemaal niet. Hoe ben je op yoga gekomen? Kun je wat vertellen wat jouw drijfveren waren om yoga te gaan doen?
2: Ja, nou, het begon bij mij in ieder geval met een persoonlijke crisis. Ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt als je yoga gaat doen. Ik had gewoon nodig om tijd voor mezelf te hebben. En toen liep ik dus tegen yoga aan. En dat deed me gewoon heel erg goed. Het was een hele actieve vorm van yoga, waardoor ik echt me weer lekker in mijn lijf voelde. En toen ik uiteindelijk zelf kinderen kreeg, ik ben altijd wel yoga blijven doen voor mezelf. Maar toen ik moeder werd, mijn tweede kind was geboren met een kleine handicap. Hij werd geboren met een schizus, dus in de volksmond hazellipje.
0: Ja.
2: En hij was gespannen het leven ingekomen en toen dacht ik, oeh, wat moet ik nou doen?
0: Ja.
2: En toen ben ik gewoon begonnen met hem aan te raken en te masseren. En toen zag ik dus dat hij ontspande.
1: Okay.
2: En zo ben ik me gewoon wat meer gaan verdiepen in wat kan ik doen om in ieder geval een baby meer te doen ontspannen.
0: Ja.
2: En zo ben ik er eigenlijk gewoon een beetje zo ingerold in die kennis, met ervaring met mijn eigen kinderen. Ik had ook nog een dochter, die was ietsje ouder. En voordat ik het wist, zat ik met een peutergroepje peuteryoga te doen in de woonkamer.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment dacht ik, ik vind het zo leuk, ik ga toch maar een opleiding doen. En zo ben ik daar eigenlijk gewoon zelf ingerold door wat zich eigenlijk aanbood bij mij in het dorp. En het was toen dus Schiermonnikoog.
0: Ja, nee, ja, dat snap ik. Dat is heel bijzonder.
1: En hoe kwam je dan in Schiermonnikoog terecht? Of is dat je geboorte?
0: Ja. Ja, ben je daar geboren? Ja. Ja, we willen alles weten, hoor.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Nou,
0: wel snel, want we hebben het nog met een grapje.
1: Nou ja, dat me vast weten.
2: Ja, Schiermonnikoog is voor mij eigenlijk een soort thuis. Omdat mijn grootouders die woonden daar. Dus als jong kind kwam ik daar alle zomers.
1: Juist.
2: En mijn ouders hebben elkaar daar ontmoet.
0: Zo.
2: In de Tox Bar.
0: Oh,
2: beetje cliché, maar het is wel echt waar.
0: Ik heb bij de zoon van de eigenaar toen de tijd in de klas gezeten.
2: Oh, dus, dat is grappig.
0: Ja, dat is ook wel grappig.
2: Oh, nou, kent die misschien mijn vader ook wel. Ja, anyway, dus mijn ouders die hebben elkaar op Schiermonnikoog ontmoet.
0: Ja.
2: Dus voor mij was het thuis. En ik wilde heel graag onze kinderen, ons gezin samen met mijn man, wilden we eigenlijk een klein overzichtelijk leven bieden. En dat had dus ook te maken met die schizus van onze zoon.
0: Mm-hmm.
2: Overzichtelijk, alles in de buurt. Geen speciaal onderwijs, gewoon een klein schooltje. En daarom zijn wij, hebben we de oversteek gemaakt.
0: Ja.
2: En op den duur, want ik zie de vraag op je lippen branden. Van wanneer ben je dan weer, waarom ben je dan weer van het eiland afgegaan?
0: Ja.
2: Op den duur was het voor de kinderen in ieder geval te klein. En de middelbare school.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
0: Vooral de middelbare school.
2: Ja.
0: Dat is een andere periode in je leven. Je kunt niet altijd in de toksbaar blijven hangen. Hè?
2: Precies.
0: Nee. Dat vonden mij wel leuk toen. Ja, nee, dat snap ik. Dus daar ben je aan de bal gekomen, hè? Zeggen ze dat?
2: Of, ja, dus van de peuteryoga ging ik dus over naar kinderyoga. En van de kinderyoga ging ik, krijg je toch in een klein dorp.
0: Ja.
2: Schiermonnikoog kreeg ik toch vraag naar volwassen yoga. Dus toen heb ik me daar ook in verdiept. En voordat ik het wist, had ik dus ook weer groepjes volwassen yoga. En voordat ik het wist, stond ik op het strand.
0: Ja,
2: met toeristen.
0: Kijk,
2: en zo.
0: Even landschapsbeheer.
2: Ja, precies.
0: Strand. Ja.
2: En zo is het eigenlijk gekomen dat ik echt natuuryoga ben gaan doen.
0: Kijk.
2: Dus in die zin heb je gelijk.
0: Ja.
2: Ja,
0: ja, dat is wel een beetje overlap, hè, in die zin.
2: Ja.
0: Ja. Ja, heb je er gewoon in bekwaamd steeds? Heb je daar opleidingen
2: Ja, ik merkte dat. Ja, ik heb opleidingen gedaan. Ik ben opgeleid door Open Yoga in de stad Groningen. En dat was een opleiding die vooral ook verbond met de natuur. Ja. En dat sprak me dus heel erg aan. Veel in de elementen water, vuur, aarde en lucht. Dus alles wat je zo binnen, zo buiten, zeg ik altijd. Dus wat je buiten in de natuur ziet, dat is altijd wel weer een spiegel van wat er ook in jou leeft. En die verbinding probeer ik in mijn lessen te maken. Dus als we buiten staan met de voeten lekker op het zand. Soms in het drouwender zand of soms gewoon hier op de hei. Ja. Dan laat ik de mensen dat voelen. Voel maar even lekker je voeten op het zand of in de grond. En dan, wat voelt dat in jou, je stevigheid? Waar vind je jouw stevigheid? Dus ik probeer die spiegel steeds te maken. En dat vind ik gewoon heel leuk.
0: Ja.
2: Om mensen wat bewuster te maken
0: van
2: het lichaam.
0: Dus eigenlijk gebruik je de natuur als spiegel?
2: Ja.
0: Dat is wel een hele mooie...
2: Puur uit eigen ervaring. Ook niet echt bewust of zo. Dat,
1: nee. Je hebt ooit een keer zelf met je voeten in het zand gestaan en ervaren dat er twee korrels prikkelen.
2: Precies. En wat het mij brengt, weet je. Ja. En dan het water, hoe het stroomt in jezelf. En het vuur. Hè? Wat is in mij? Waar word ik blij van?
1: En dan is het woordje, hoe koud is niet voldoende?
0: Nou, dat kan soms wel hoor. Zijn, hoor.
2: Ja, ik ben ook heel nuchter hoor. En heel toegankelijk. Dus.
0: Heb je zelf een favoriete yoga houding of omgeving?
2: Ik hou heel erg van de boomhouding. Dat is dan gewoon één voet op de grond. Één voet leunt tegen de andere voet aan. Als er nu beeld bij was, dan zou ik het kunnen laten zien.
1: Dat heb ik.
2: Oh. Maar je zet één been tegen het andere been aan en je beeldt in feite een boom uit. Ja, en wat ik er mooi aan vind is dat je eigenlijk de verbinding voelt met de basis, met de grond en de aarde. Maar je opent je ook echt als een boom. Je komt eigenlijk ook weer tot bloei. Je stelt je ook echt open voor de ander. En dus dat vind ik een hele mooie symbolische houding. En het staat ook heel lekker. Je voelt echt je lijf. En,
0: dat snap ik.
2: Ja, vind ik een mooie houding.
0: Ja. Je hebt het net al over gehad over je kinderen. Hè, en dat je peuter yoga heeft gedaan. Ja. En op je site staat ook iets van een kindertalk.
2: Ja.
0: Ja, klopt. Moet ik dat zo bij elkaar voegen? Is dat een beetje hetzelfde? Of is dat toch meer de...
2: Leuk dat je het vraagt.
0: Spiegelend effect?
2: Ja, het is ook weer dat spiegelen. Van wat ook weer uit eigen ervaring ben ik daar uiteindelijk dus ook meer in gaan verdiepen. Heb ik opleiding gevolgd voor de fluister. Dat heet dan fluisterkindmethode. Wat fluistert je kindje in? Mm-hmm. Dus als je je kind gedrag vertoont wat op opvoedniveau eigenlijk... niet op te lossen valt, dan heeft je kind waarschijnlijk iets anders te vertellen en is de boodschap aan jou. En dan probeer ik dus de ouder te spiegelen. Wat vertelt mijn kind mij? Dus daar heb ik me ook in mijn kwaad. Ontzettend leuk om te doen.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja.
0: Dat snap ik. En heb je dan ook, komen kinderen dan ook bij jou? Of,
2: nee, niet de kinderen. Het zijn
0: de ouders?
2: Het zijn de ouders.
0: Het zijn de ouders.
2: De ouders lopen dus echt tegen dingen aan.
0: Ja.
2: Je hebt bijvoorbeeld een kind wat eindeloos op de grond ligt te rollen en vervelend gedrag heeft. De vader heeft daar helemaal geen last van. Die denkt, nou, laat hem lekker rollen. Maar de moeder die stoort zich daar vreselijk aan. Dan heeft het dus iets te maken met de moeder. En dan ga ik aan de slag met de moeder.
0: Aha.
2: Want er moet iets zijn wat het is een blinde vlek. Je hebt zelf niet door wat je doet, wat het kindje vertelt. En dan gaan we daar samen naar kijken. En het is magisch.
0: Ik denk ook verrassend vaak.
2: Heel verrassend, ja. Het zet altijd blinde vlekken.
0: Ja, precies.
2: Ja.

0: Het. Vaak zit het dan in het kindstuk van de ouder. Iets in de opvoeding van de spiegel dan weer terug naar je eigen ouders. Als je daar echt naar gaat kijken en probeert je daar bewust van te worden en het zelf dus, ja, noem ik altijd maar, gewoon aankijkt en het doorvoelt. Want we zijn in deze maatschappij echt vooral gewend om dingen weg te drukken of het op te lossen met een pilletje. Maar als je het echt aankijkt en doorvoelt, dan zul je zien dat je kind dat gedrag dan ook niet meer vertoont. Want dan is het dus niet meer nodig dat je kindje dat influistert.
1: Nee. Heel bijzonder.
0: Ja, het is
1: echt heel mooi. Ja, echt heel mooi.
0: Leuk dat je daarnaar vraagt. Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja. Heb je ook wel eens dat mensen helemaal emotioneel overweldigd worden?
0: Ja, omdat het dus een blinde vlek is, zijn ze ook vaak niet voorbereid op datgene wat dan in beeld komt, wat erin uitkomt. En het alleen maar erachter komen is dan vaak ook niet genoeg. Dus dan moet je gewoon nog een keertje afspreken. En dan gaan we gewoon samen kijken.
1: Ik kan zeggen, wat doe je dan?
0: Ja, hoe kun je daarmee omgaan? Dit. En dat is vaak, soms heeft het te maken met iets wat in de peutertijd dus zich heeft afgespeeld in de relatie tot je eigen ouders. Nou, dan gaan we weer terug naar de peutertijd. En dat is gewoon, ik vind het, het klinkt allemaal een beetje vaag en moeilijk. Maar het is eigenlijk heel makkelijk en
2: maar dat is
0: en praktisch.
2: Dat vat je samen onder yoga.
0: Nee, ik
2: samen, er zijn dan heel veel verschillende onderwerpen. En heel verschillende. Ja,
0: voor mij gaat het eigenlijk echt
2: om iets te bereiken.
0: Ja, voor mij gaat het echt om de verbinding zoeken met jezelf. Dus dat kan op allerlei manieren. Het kan dus met lichaamswerk, met yoga, met voelen. Het gaat vooral bij mij ook heel erg over voelen.
1: Ja.
0: En vaak kom je er ook in een yogales achter. Hey, daar voel ik iets. Nou, daar kunnen we dan ook samen naar kijken. Dat noem ik dan weer yogatherapie. Ja. Maar dan gaan we helemaal niet onderzoeken wat het verhaal erachter is. We gaan alleen maar voelen.
1: Ja, precies.
0: En dan kunnen we daarna wel zien van wat was het nou eigenlijk? En soms doet het er ook niet toe. Heb je gewoon iets los te laten?
1: Ik vind
0: of
1: het
0: iets
1: heel
0: aan te
1: interessant,
0: kijken?
1: Maar wij moeten naar een einde toe. Het is gewoon veel te leuk eigenlijk dit, hè?
0: Maar vooralsnog is het allermakkelijkste wat ik nu doe in Anlo is gewoon yoga in de tuin.
1: In achtertuin. De tuin. We blijven in die natuur.
0: Ja,
1: hè?
0: Met uitzicht op het Pinetum.
1: Pinetum. Nou, wat wil je nog meer? Wanneer kunnen ze bij jou terecht? Hoe komen ze aan jou?
0: Ja, je kunt mij dus gewoon bellen. En je kunt me ook vinden op internet, gewoon op mijn naam, josineolgers.nl. Staat mijn nummer en op dit moment ben ik dus net begonnen in Anlo. Dus ik ben opnieuw aan het opstarten. Maar woensdagochtend om 10:00 ben ik in de tuin en ben je van harte welkom.
1: Nou, hartstikke mooi. Josine Olgers, yoga en nog veel meer.
0: Dank je wel.
1: Nog veel meer.
2: Dankjewel.
1: Ja, jongens. Luisteraars, u kunt het dus zien op haar site. Gewoon zoeken naar Josine Olgers. En dan kun je haar gewoon bellen en een afspraak maken. En woensdagochtend ben je welkom.
0: Nou, klopt helemaal.
2: Dat is het.
0: En jullie zijn natuurlijk als eerste uitgenodigd.
1: Oh,
0: dat snap
1: kijk
0: je.
1: Aan. Nou, kijk aan. Als ik mijn voet weer goed is. Oh, dan kan ik ook met die beroerde voeten van mij.
0: Ja, op de stoel kan je gewoon meedoen.
1: Nou, kijk aan. Zelfs ik kan er meedoen, Luc.
2: Oké,
0: ik verwacht jou ook, Luc.
2: Het is nu echt tijd.
1: En we gaan afsluiten.
3: Radio A en Hunze.
2: Hey, dank je wel.
3: In de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
5: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
4: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
6: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld.

0: Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 hunebedden, 12 hunebedden, 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
5: Radio A. en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

over Radio A. en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalisten.

0: Journalist Gijs Sanders van BNN VARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed van afgekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van twee achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, een hele goede avond, luisteraars. Daar zijn we weer. Het is weer donderdagavond, 8:04. De hoogste tijd voor een uurtje Pure Dutch. Muziek van vaderlandse bodem, niet Nederlandstalig, maar toch.

weer een uur lang boordevol muziek van vaderlandse bodem. Nederland, niet Nederlandstalig, zei ik daarnet al. Maar het is wel of heel oud of echt heel nieuw vanavond. Met een nadruk op heel oud. Ja, dan krijg je de vraag natuurlijk, wat is dan heel oud? Nou, ongeveer mijn leeftijd. Kortom, zoals u gewend bent van ons, wij draaien gewoon het hele swikkie voor me stikkie. En ik zeg het alvast, na de klok van 9, natuurlijk nog 2 uur lang op verzoek bij Pieter. Het verzoekbare programma van Aaron Hunsen, maar eerst een uurtje Pure Dutch. En we gaan beginnen in 1971. 2 jaar daarvoor hadden ze al een hit met De Vlot. En ik heb het over de Amsterdamse formatie Ginger Ale. In 1971 kwamen ze met dit nummer. Scooby-Dub. Hoe bedenk je het?

Ja, de formatie Ginger Ale en Scooby Dab, hoe bedenk je het? We gaan nog iets verder terug in de tijd en komen terecht in 1969. En dan heb ik een nummer van The Walkers. En dan moet ik er even bij zeggen, dit is Engelstalig. In 1973, volgens mij in die buurt, hadden het Nederlandse duo, volgens mij Theo en Marian, het nummer Hey Schat, Weet Je Dat? En echt een heel bekend nummer. De oudere mensen die zingen het waarschijnlijk zo mee. Maar ik dacht altijd van, moh, dat hebben ze knap bedacht. Maar in 1969 had het de formatie The Walkers daar al een Engelstalige versie van. Hey, you girl in blue. Even kijken of je het doet. Jawel.

Ja, 1974, de George Baker Selection en Little Paraguayo. We gaan van 1974 naar 2026. Ze heeft een nieuw album gemaakt. Albumpje, moet ik eigenlijk erbij zeggen. Anneke van Giersbergen. Het album heet L'Amour. En het nummer wat wij gaan draaien is Fade In, Fade Out.

Ja, Anneke van Giersbergen. Ooit was de zangeres van de formatie The Gathering. Maar nu helemaal solo. Met heerlijke muziek. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan even naar een ander systeempje. En we komen terecht in 1986. Ja, als je dit nummer instaat. De eerste keer dat ik dat deed, dacht ik dat het de Duitse formatie The Gombe Dance Band was. Maar dat was helemaal niet zo. Ze kwam uit Zwarte Meer. Jawel, het was niemand minder natuurlijk dan Black Lake. Eigenlijk na de tijd van Koos Bloemsma. Die was al lang overleden, maar dit is echte Black Lake nog steeds. Island of Fantasy.

Ja, ik zeg het nogmaals. Oet Zwarte Meer, de formatie Black Lake en Island of Fantasy. Een nummer uit 1986. En we gaan even weer schakelen naar een ander systeem. En we komen terecht bij de man. Boah, die maakt met iedereen muziek. Dick van Altena. Deze week hebben we een samen met Johan Jansen. Nog nooit van gehoord. Het nummer wel. I Recall a Gypsy Woman. MUZIEK

van Altena samen met synthesizer-specialist Johan Jansen en I Recall a Gypsy Woman. En wij gaan naar een heerlijke coverplaat. En die komt op naam van Donna Marie Veerman. Komt natuurlijk uit Volendam, dat kan ook bijna niet anders. Ze zingt samen met een formatie. Jawel, het is de titel van een oud nummer van The Cat Themselves. Sure, he's a cat, hoe bedenk je het? En het nummer wat ze zingen, dat is ook een heel oud nummer van The Cats. My Friend Joe.

Donna Marie Veerman uit 2026 is het nummer. En ik zei al, de band heet Sure He's a Cat. En dat is een heel oud nummer van The Cats. Jawel, echt heel oud. 1967 zongen zij al Sure He's a Cat.

0: Mobiel. Het geluid van Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Ja, de twee appies noemde ik ze altijd. Albert West samen natuurlijk met Albert Hammond en Give a Little Love. Even kijken, we gaan even naar 2026. De man blijft het nog steeds proberen. Dood dan, hij komt weer met een nieuw nummer. Let You Go. Let You Go.

Hetzelfde nieuws van Dotan en dat heet Let You Go. En dan zingt hij I Don't Let You Go. Ja, wat wil je nog meer? We laten hem gewoon gaan, Dotan. En wat doen we? We gaan even back in time. Ik weet eigenlijk niet precies welk jaar. Ik weet wel dat de formatie komt uit Noord-Brabant, kwam uit Noord-Brabant. Hadden één hit. En dat was de formatie Eastwood. En het nummer heet My Sweet 16. En ik zie hier gewoon 1977. Tenminste, als je het doet. En dat doet hij. Jep.

Ja, uit het Brabantse Oosterhout kwamen ze. De formatie Eastwood en My Sweet 16 uit 1977. We schakelen even weer naar het andere programmaatje, want we zijn aanbeland. Jawel, 8:15. De hoogste tijd voor onze huisband, de BZN. En wat hebben wij vanavond? 1993. Jawel, help, help, help. Oftewel, help me, BZN.

Jack Jersey met een van zijn vele hits. En Silvery Moon was dat deze week. Even kijken, nog net tijd voor twee blaadjes. Onder andere dit ootje. De formatie Brainbox en The Smile.

De legendarische Jan Akkerman met Castlux natuurlijk en de smile van de formatie Brainbox. Alweer het einde van een uurtje Pure Dutch. Ik doe even een zakelijke mededeling. Volgende week zijn we er één keertje niet. Een weekje vissen in Noord-Holland. Dat is wat we volgende week gaan doen. Dus even

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen

0: Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Aa&Hunze, de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, Aa&Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa&Hunze. Radio Aa&Hunze.
1: Radio Aa&Hunze.

0: Ja, nogmaals een hele goedenavond, luisteraars. Jawel, daar zijn we weer. Het is weer tijd voor Op Verzoek bij Pieter. En jawel, daar is ze weer eens een keertje.
1: Ja.
0: Oeze Karen Miss Metalbox. Dus het is Op Verzoek bij Pieter en Karen vanavond. Mevrouw Konitska, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Fijn dat u er weer bent.
1: Ja, lang geleden.
0: Nou, ik weet het nog, 2 april.
1: Jezus, serieus?
0: Serieus. Het verzoekplatenprogramma van Radio Anunze op verzoek bij Pieter en Karen, moet ik er naar vooraan zeggen natuurlijk. En ja, heeft u een verzoek, zet hem vooral in de chatbox van onze site van Radio Anunze. Dan wordt hij uitgedraaid, misschien ook wel niet, je weet het met de hoort tegenwoordig. En vanavond waarschijnlijk wel, want ja, wat me zelden overkomt, helemaal geen playlist klaargezet. Dus, de telefoon, dat mag ook nog steeds. 0592703030. En die mijn telefoonnummer heeft, mag een appje sturen. De eerste is al binnen van meneer Rossing. En dat is een mooie vanavond. Wauw. Ook geen verzoekjes. Ja, dan draaien we gewoon het hele zwikkie voor mijn stikkie, zoals de allereerste plaat. On a Saturday Night, Barry Blue. Dat komt omdat hij niet rood was.
1: Nee, echt?
0: Ja, vandaar Barry Blue. Hij was wel eens blauw, waarschijnlijk. Ja, nou, meneer Blasseur, bedankt
1: weg
0: voor het bewezen. Dit is weg met die man. En wat gaan we dan doen? We gaan eens een keer beginnen. Wat dacht je van Brian Ferry?
1: Goed idee.
0: Let's stick together. Laten we dat eens doen.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. Ik zet even dat ding goed op mijn oren.
1: Ja. Ik denk dat het komt omdat je haar allemaal weg heeft. Ja, dat scheelt wat.
0: Ik ben weer naar de kapper geweest.
1: Ja, ik zie het.
0: De vorige keer dat je was ik ook naar de kapper. Ja. Vandaar dat ik wist 2 april.
1: Dat is gewoon 7 weken geleden.
0: Ja, schande. Schande.
1: Blijft die tijd?
0: Achter ons.
1: Ja, ja.
0: Dat heeft
1: je moet het ook mooi laten. Niet te veel
0: naar toe. Nee, niet te veel achterom kijken. Dat is niet
1: goed. Dat is niet goed.
0: Nee, moet je niet doen. Ik heb nog een ja, werkelijk, dit vind ik zo triest, hè, want ik ga een nummer draaien van The Three Dog Night. En waarom? Iedereen gaat op vakantie en die jongens, ze zijn nog nooit in Spanje geweest.
1: Nou ja.
0: Ja, dat zingen ze tenminste. Never been in Spain.
1: Geweest.
0: Three Dog Night. Ben ik zelfs geweest. Jawel. Zei je nog niet?
2: I never been to Spain. But I kinda like the music.

0: Nou, ik zou zeggen, Three Dog Night, gauw in het vliegtuig, gauw naar Spanje toe. Never been in Spain. En we gaan beginnen met de verzoekjes. En ik begin met meneer Rossing uit Assen. Want die heeft weer een nummer 1 hit uit 1976. Hij is aanbeland in 3 juli. En dat was echt een knijter van een hit. De Smokey zong Lay Back in the Arms of Someone.
1: Ja.
0: En de Sutherland Brothers hadden daar het antwoord op.
1: Ah, ik ben benieuwd.
0: Ze lagen gewoon in de Arms of Mary. Ah, de Sutherland Brothers samen met Quiver en Arms of Mary heeft maar liefst 12 weken, dat is 3 maanden lang, in 1976. Was echt heel lang in de top 40 staan. En wij gaan hem vanavond gewoon draaien voor meneer Rossini uit Assen.

0: De Sutherland Brothers. Jij zat op een lagere school, hoor ik net.
1: Ik was 7, ja.
0: En ik zat al in het leger. Ja. Ik moest het land al verdedigen.
1: Oh, kerel.
0: Ik had net verkeering met Hanneke toen. Ja, 3 juli, ja, nee, 22 mei. Dus, toen met de Pinksten. Was ook het eerste weekend van juni. 1976, bijzonder jaar.
1: Dan heb je volgend jaar 50 jaar verkeering met Hanneke.
0: Joh, 76, dat is dus dit jaar. Met de Pinksten.
1: Oh, 50 jaar.
0: 50 jaar bij elkaar.
1: Oh, joh.
0: Nog 2 jaar ben ik 50 jaar trouwd.
1: Nou.
0: Ja, hoe krijg je van elkaar? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je bij de Hanneke vragen.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja,
0: heel verstandig. Ik heb nou wel een verzoek van Oeze Vincent. Ja, Vincent is er, kom je gelijk met een verzoek. Ja, dat weet ik. Maar dit is wel een lekkere trouwens. Bob Seger en Night Moves.

0: Bob Seger en Night Moves. En wij gaan naar het nummer voor Hendrik. Want Hendrik, heb ik gezegd, een Duitse plaat. En dan krijgen we weer die Deutsche Schallplatte. Alleen die kan ik vanavond mooi, want hij zit in de chatbox. Ik heb hem gezien, ik heb hem gesignaleerd, Oeze Frits.
1: Ja, ja.
0: En jij vertelde mij, Frits zit al in de, hoe heet die berg? De bergen van Sierra Nevada. En weet je wat dat betekent in Spaans? Sierra Nevada, besneeuwde bergen.
1: Kijk.
0: Ja. En dat ligt vlak onder de stad Granada. Hele hoge bergen, bijna 4 kilometer, en daar zit Fritsen. Allemaal wilde beesten door en gieren. Ja, wil het niet weten. En wat schetst mijn verbazing? Jawel, onze Duitse Schallplatte, die gaat over de Sierra Nevada.
1: Nou, hey.
0: Ja, en dat is niemand minder dan Hansi Hinterseer voor onze Hendrik die dat zingt. Oh, om te janken.

0: Hansi Hinterseer voor Hendrik en Sierra Nevada, onze Duitse schallplatte van heute Abend. Nee, ganz goed. Nou, dat was hem dan wel weer, jong. God, sorry, ik word ook weer helemaal fout. Ik heb nog...
1: Red je het nog zonder de verzoekjes?
0: Jawel.
1: En playlist?
0: Oh, god. Ik gooi er gewoon de rock van de 50, 60, 70, 80's in. En dan moet je eens opletten. Oh. We hebben nog een verzoek van Sebastian uit Assen. Tenminste, zo staat het eronder. Volgens mij vriendelijke groet, Sebastian uit Assen. En we gaan even weer back to pure Dutch. Want we krijgen een nummer van Wally Tax en zijn Outsiders. En Thinking About Today. Wow, dat doe ik nooit, dat doe ik maar pas.

0: Jawel, Wally Tax en zijn Outsiders voor Sebastian. Thinking about today.
1: Oh.
0: No. We hebben nog allemaal verzoeken, maar daar gaan we niet gehoor aan geven. We gaan even de box-to-box plaat doen.
2: Ja, mooi man.
0: Mooi man.
2: Nee,
0: dat is van Manneke Karspoor. Dat is Nederlands taal.
2: dat
0: gaan we niet draaien.
2: Nee, daar maak je me niet blij mee.
0: Oh, dat is wel zo verschrikkelijk. Dat ja, man, praat me eruit van. Het origineel is van Kevin Johnson. Wij gaan de cover draaien van de Cats. Nou, dan weet je het wel. We zetten hem gewoon op. Iedereen kent hem. De Cats. De box laat.

0: The Cats en Rock and Roll. I give the best days of your life. De box-to-box plaat. En ik weet zeker.
1: Fantastische plaat.
0: Ja, dat vind jij leuk.
1: Ja.
0: Wij gaan het even een bak koffie doen. En wat doen we dan? We zetten even twee plaatjes achter elkaar. De Supertramp en Uriah Heep achter elkaar. En wij zijn.
1: En wij gaan even rustig een bakje koffie doen. Dus de telefoon werkt niet.
0: Joehoe.

0: hij blijft leuk.
1: Stealing en Uriah Heep. En daarvoor de Logical Song van Supertramp. Even, ja, ga zo weer verder met de verzoekjes. Oh god, het is alweer 9:15 geweest.
2: Karen. Gaat snel, hè?
1: Oh, we krijgen de verzoekjes er niet eens door. We doen eerst nog even deze. Black Sabbath.

0: Fuzzy and Paranoid, oftewel Black Sabbath. Verder met de verzoekjes. Karen, wat ga je nu doen? Ga je...
1: Ja, ik zag maar ineens...
0: Rare sites ga je er opeens opgooien.
1: Nou, dat klinkt alsof ik nu porno kijk. Dat is nou ook
0: nou,
1: weer niet zo.
0: scheelt niet veel.
1: Dat doe ik hier niet.
0: Ik heb een verzoek van Jan Post uit Emmen. En Jan, die komt gelijk met een hele leuke Graham Nash. En die gaat naar Chicago.

Op verzoek van Jan Past uit Emmen. Angelslo. Chicago. Dat is heel wat anders dan Chicago, Angelslo. Dat is aan de andere kant van het bos van Emmen. Even kijken, we gooien even de verzoekjes een klein beetje door elkaar. Vincent, niet ongerust worden, je verzoek komt echt wel. Maar we doen eerst even, van wie was dat? Priscilla, hoe heet het? Neem zien. Priscilla, onderaan. Priscilla uit Assen, die vraagt een nummer aan van Fleetwood Mac. Die wil er niet meer stoppen. No, wij ook niet, 11 uur pas. Don't stop!

0: uitgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
1: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
0: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

Ja, daar waren ze weer als eerste plaat van de tweede uur, de Scorpions. En deze week hadden we Rock You Like a Hurricane. Ja, het tweede uur moet u het alleen met mij doen. Karen is naar huis. Niet erg, geblesseerd. Mwah, het kan allemaal. Wat hebben we? Nog een verzoek van Vincent uit het eerste uur. CC Top en Just Got Paid.

ZZ Top en Just Got Paid. Nou, dat zal waarschijnlijk niet al te veel geweest zijn. Komen we bij het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. Ja, en dat is eigenlijk een dubbelslag vanavond. Hij vraagt een nummer aan van Jerry Lee Lewis. Maar ja, die staat natuurlijk weer geen enkel systeem hier. En wat hij nog graag een keer wou horen, was het nummer waar we vanavond mee begonnen, bij Pure Dutch. Dat was een nummer van de Amsterdamse formatie Ginger Ale. Die hadden in 1969 een grote hit met het nummer The Float. En die kwamen in 1971 met dit nummer, Scoop It Up. En we gaan hem voor meneer Bos gewoon nog een keer draaien. Ginger Ale.

Ja, de formatie Ginger Ale en Scoop It Up. Hoe bedenk je het? Even kijken, ja, we gaan gelijk verder met het verzoek van meneer Bos uit Zuidbroek. En dat is een hele oude Jerry Lee Lewis. Hij staat in geen enkel systeem, maar wij vinden hem natuurlijk altijd CC Rider. Even kijken, doet hij het of doet hij het niet? Hij doet het niet, hij doet het niet, hij doet het wel, hij doet er helemaal niks. Jemig. Oh jee, oh jee, oh jee. Dit gaat helemaal fout. Meneer Bos, hij komt er zo aan. We gaan eerst even een ander nummer doen. En waar komen we dan terecht? Mwah. Even de Rolling Stones, ook zo'n oudje. The Last Time.

Ja, back to the 60s met de Rolling Stones and The Last Time. En ik heb hem gevonden, meneer Bos, Jerry Lee Lewis. En ja, dat is echt heel oud. Zo oud dat ik hem bijna zelf niet kon vinden. Maar hier is hij met CC Rider.

Ja, vanavond dubbelslag voor meneer Bos uit Zuidbroek. Dit was Jerry Lee Lewis en CC Ryder. Oh god, weer helemaal mis. Wat ben ik toch allemaal aan het doen, aan het knoeien? Ik moet naar een ander systeem. En dat, ja, dat moet je met knappies doen. En De Jong en knappies, dat gaat niet helemaal samen. Dat gaat wel eens helemaal mis. Wat doen we dan? Jawel, we gaan gauw een plaat indraaien. En wie hebben we daarvoor? Niemand minder dan Nazareth.

Ja, van het album No Mean City was dit natuurlijk Nazareth met Whatever You Want, Baby. Dat weet ik niet. Even kijken, ik heb nog een verzoek van Vincent staan. En dat is er een van Eric Clapton, oftewel Eric Clapton en Forever Man.

Ja, 1985 van het album Behind the Sun. Dat was dit natuurlijk Eric Clapton en Forever Man op verzoek van Vincent. En dan heb ik er nog één staan van Jan Post Oeremmen. Zijn tweede, ja voor het tweede uur natuurlijk. En dat is een nummer van de Alan Parsons Project. En daar vraagt hij het nummer Lucifer aan. Probeer ik hem uit te leggen dat we tegenwoordig aanstekers hebben. Niet voor geen enkele reden vatbaar die Post. En wat vraagt hij? Gewoon Alan Parsons. Nou, dan doen we dat gewoon. De Alan Parsons Project voor Jan Post. Lucifer. Tenminste, als ik hem in kan starten. Oh, het zit vanavond ook niet mee.

Ja, zit je te wachten dat die Parsons begint te zingen, doet hij helemaal niks. De kaken stijf op elkaar. Gewoon een instrumentaal nummer van de Alan Parsons Project op verzoek van Jan Post, Lucifer. Jan, stik maar in de fik. Even kijken, we gaan de zaak even omdraaien. Normaal dan draai ik een cover van een origineel. Nu kennen we allemaal de cover, tenminste dat is de cover. Rod Stewart die had ooit een wereldhit met I Don't Wanna Talk About It. Maar dat nummer is helemaal niet van meneer Rod Stewart. Nee, dat is van de Canadese band Crazy Horse. 1971 zongen die er al voor de tijd dat Neil Young bij de band kwam. En wat doen wij? Jawel, wij draaien gewoon het origineel. I Don't Wanna Talk About It van Crazy Horse.

Kenny Loggins en I'm Alright. Nou, dat klinkt hem als muziek in de oren. Even kijken, wat brengt ons bij de Sparks? En This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

Ja, en na de Sparks hebben wij nog één verzoek. En die komt op naam van Vincent. En dat is een nummer van The Wonder Stuff. En het album heet Never Loved Elvis. Mwah, welke Elvis? Geen idee. Maar de titel van de plaat, hoe komt het erbij? The Size of a Cow.

Ja, Joan Jett in the Blackhearts en I Hate Myself for Loving You. Even kijken, Noord aan de afsluiten kan nog net een kort nummer. Led Zeppelin en Immigrant Song.

Met afstand het kortste nummer wat Led Zeppelin ooit gemaakt heeft. Immigrant Song. En even kijken, we komen bij de afsluiter. En dat doe ik natuurlijk weer niet eerder dan iedereen te bedanken voor de heerlijke verzoekjes. Voor de gezelligheid in de chatbox. Karen voor als sidekick te dienen. En natuurlijk voor het luisteren naar dit programma. Over 2 weken zijn we er weer. En wij sluiten dit programma af met een nummer van Foreigner, de Jukebox Hero. En ik zeg gewoon doei!

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: Radio A. en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Heuze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heuze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.